0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend 1 dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: kokataart. Hij gaat lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor...
1: Bingo!
0: Nee, hè?
1: Bingo!
0: Diezelfde vent weer van daarnet. Nou

0: Ja,
1: dat is 135 gulden drank.
2: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond. Wow.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
1: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Melody, je hoort de plaat van Greenfield en Cook. Goedemorgen. Ja, het is weer dinsdagmorgen, de 21ste alweer van de juli maand. Dit is weer de ochtendspits. Ja, een lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Louvem. Ja, goedemorgen. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. En de muziek staat in de playlist. Nou, we gaan gewoon beginnen.

De Singer Song His Song, een plaat van de Bee Gees uit 1968. Nou, we gaan kijken naar de dag van. Elke dag is eigenlijk wel weer een dag van, maar als ik zo kijk op de website waar ik normaal op kijk, dan zie ik daar vandaag niet wat op staan. Als ik verder kijk, dan zie ik wel de nationale Wees Iemand Dag. Ja, wie zou ik dan willen wezen, hè? Wees Iemand Dag. En het is ook vandaag de nationale Knutseldag.

0: van oud, goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

mag ik dan bij jou in plaats van Claudia de Breij. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Maar er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Maureen Dutreuil, is een Nederlandse actrice. En ook kinderboekenschrijfster en presentatrice. En Maureen is vandaag 52 jaar geworden. En Boris Dittrik is een Nederlandse mensenrechtactivist, maar ook schrijver en ook bekend van de politiek. Is vandaag 71 jaar geworden. Nina Storms is een Nederlandse ondernemer. Is vandaag 73 jaar geworden. En Co Adriaans, voormalig voetbalspeler, maar ook trainer. En Co is vandaag 79 jaar geworden. Iemand die vandaag ook jarig is, is een Britse zanger. En dat is Cat Stevens, is vandaag jarig. We gaan een plaat draaien van Cat Stevens. Hier is Morning Has Broken.

0: Heaven, je hoort de plaat van Bryan Adams en daarvoor Cat Stevens. Morning has broken en Cat Stevens is vandaag jarig. En Cat Stevens is vandaag alweer 78 jaar geworden. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, inmiddels het weer erbij gepakt. Nou, vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. En vooral in de kustgebieden komen ook enkele wolken voor. En geleidelijk ontstaan er ook in het binnenland stapelwolken. De noorden en tot noordwesten wind is zwak boven land en matig aan de kustprovincies. Nou, vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zonnige perioden. In het noordwesten kan het vaker bewolkt zijn en er is een spatje regen niet uitgesloten. De rest van het land blijft droog. In het binnenland kunnen we op veel plaatsen een warme zomerdag verwachten met de maxima tussen de 20 en 24 graden. In de kustgebieden is het door de matige tot vrij krachtige noordenwind minder warm met temperaturen van 18 tot 20 graden. En ga je naar buiten, vergeet dan niet je in te smeren, want binnen 15 tot 25 minuten kun je al verbranden, dus je bent gewaarschuwd. Nou, vanavond schuift er een band met bewolking vanuit het noordwesten en zuidoostwaarts over het land heen. En in het zuidoosten schijnt eerst nog de zon en tijdens de nacht naar dinsdag naar woensdag is het bewolkt en valt er her en daar een spatje regen. Koud wordt het niet, want onder de bewolking daalt het kwik niet verder dan 13 tot en met 17 graden. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst in plaats van Stan. Hier is Camouflage.

We staan met de camouflage. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen 19 graden met een windkracht 4. Dus een behoorlijk harde wind uit het noordwesten. En een zonnetje erbij, maar ook bewolking. En ook kans om een klein druppje regen. 1 mm staat erbij. Donderdag een droge dag. 20 graden met een windkracht 3 uit het noordwesten. En dan een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. En vrijdag hetzelfde weertype. Dan 23 graden. Met een windkracht 2 uit het westen. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag zelfs een weercijfer 10. Morgen een weercijfer 8. Donderdag een weercijfer 9. En vrijdag ook een weercijfer 9. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar voor die tijd een plaat van de Time Bandits.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Zwolle richting Arnhem staat 5 kilometer file tussen Vaassen en Apeldoorn. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

My Bellamy in plaats van de T-sets. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Staatsbosbeheer wordt opgericht, staat verder geen datum bij. En 1919, Anthony Fokker sticht in Amsterdam zijn eigen vliegtuigfabriek. Dat was in 1919. En nog een berichtje uit 2018. De Amsterdamse Noord-Zuidlijn wordt officieel geopend door de nieuwe burgemeester Femke Halsema. Een dag later kunnen reizigers gebruik maken van de metrolijn 52. En nog een berichtje uit 2020. De allereerste aflevering van de hitquiz op NPO

Cliff Richards. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. En van 12 tot 2 uur Loco's Muziekschozel met Herman Zielhuis. En van 2 tot 4 uur de Muziekleus in de middag met Albert Leusink. En van 4 tot 6 uur Locomotief. Van 6 tot en met 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. En van 8 tot 10 uur Nesfield met Jack Aaldrink. En van 10 tot 12 uur In de Country met Jan Theo van Hout.

0: Ruby Tuesday in plaats van de Rolling Stones. Straks na 9 uur na dit programma weer een mandje van de radio op Local FM. En wat heeft Willem van der Belt zo wel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhits uit de 60, 70 en 80 jaren. En verder hoor je elk uur de troedelschijf voorbij komen. En deze keer van Neil Diamond. Dat is deze plaat. Leuke plaat. I am, I said. Ja, leuke plaat van Neil Diamond. Je hoort er straks er voorbij komen. Dus als de troedelschijf. En verder kun je weer een waardebon winnen te waarde van €200. En de toerklassieker is deze ochtend van You Dancing. Dat is deze plaat.
1: On ira où tu voudras quand tu voudras.
0: De toerklassieker voor deze dag. Die hoor je dus ook bij Willem van der Belt voorbij komen. Bij Willem van der Belt, bij Mannetje van de Radio. We gaan de instrumentale plaat voor deze dag draaien. Doe dit keer met ZZ en de Maskers. Met een plaat uit 1963, alweer een oude plaat.

La Comparsa, in plaats van ZZ in de Maskers. Ja, ZZ in de Maskers. De naam verwijst naar de zwarte maskers die de bandleden droegen. En door een rechtelijke uitspraak mocht de band de naam ZZ in de Maskers niet meer gebruiken. En daarna ging ze dus verder als de Maskers. Dus, maar dit was nog de oude plaat, dus dit was nog ZZ in de Maskers. We gaan er weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur. Straks 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We kunnen nog één plaat draaien en dan doen we met een plaat van Boudewijn de Groot met Prikkebeen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft, dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Oude liefde roest niet in plaats van VOF De Kunst. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loe en Loco FM op de vroege dinsdagmorgen. Het is vandaag alweer de 21ste van de juli maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, leuke platen, het laatste blokje. Ja, een beetje piratenpraten eigenlijk, hè. Aukje en Harte 10, mooi werk, komt ook voorbij. Dus ja, dat betreft staat alles weer in de playlist. We gaan beginnen.

Alone, een plaat van de Bee Gees uit 1997. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is wel weer een dag van. Maar als ik zo kijk op de website waar ik normaal op kijk, dan is er vandaag niet wat te doen. Nee, daar staat vandaag niet wat op. Als ik verder kijk, dan zie ik wel dat vandaag de nationale Wees Iemand Dag. Ja, wat zou ik dan willen wezen, hè? Misschien wel Bart van Dijk of Willem van der Belt een keer, hè, voor een dag. Dat zou kunnen natuurlijk, maar nationale Wees Iemand Dag dus. En het is vandaag ook de Nationale Knutseldag.

Mexico, een plaat van de Les Humbry Singers. Ja, straks na 12 uur geen broodje bal op Loco FM. Albert Vierhuis heeft vakantie, is aan bijtanken. Een welverdiende vakantie heeft hij. En in plaats van Albert Vierhuis is Herman Zielhuis op de radio met Loco's Muziekschotel. Dus straks van 12 tot 2 uur Loco's Muziekschotel met Herman Zielhuis.

Rainbow. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Dan wijzen wij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur middagmatinee. En dit keer met Ben Ransdorp. Van 2 tot en met 4 uur topdag met Aad Witthaar dit keer. En van 4 tot en met 6 uur muziekcarousel de non-stop hits. Ellen versus Rob. Van 6 tot en met 7 uur. Van 6 tot en met 8 uur is dat. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur stemloos. En van 9 tot 10 uur love songs. En van 10 tot en met 11 uur wat wij willen weten met Rob en Egbert. En het is een herhaling.

0: Give Me The Night, in plaats van George Benson. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. En vooral in de kustgebieden komen ook enkele wolken voor. En geleidelijk ontstaan ook in het binnenland stapelwolken. De noorden tot noordenwestenwind is zwak boven land en matig aan de kustprovincies. Nou, vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zonnige perioden. In het noordwesten kan het vaker bewolkt zijn. En er is een spatje regen niet uitgesloten. In de rest van het land blijft het droog. In het binnenland kunnen we op veel plaatsen een warme zomerdag verwachten. Met maximaal tussen de 20 en 24 graden. In de kustgebieden is het door de matige tot vrij krachtige noordenwind minder warm. Met temperaturen van 18 tot 20 graden. Ga je naar buiten? Vergeet je dan niet in te smeren. Want binnen 15 tot 25 minuten kun je al verbranden. Dus je bent gewaarschuwd. Nou, vanavond schuift er een band met bewolking vanuit het noordwesten en zuidoostwaarts over het land heen. In het zuidoosten schijnt eerst nog de zon. Tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag is het bewolkt en valt er her en daar een spatje regen. Maar koud wordt het niet, want onder de bewolking daalt het kwik niet verder dan 13 tot 17 graden. Tot zover het weer voor vandaag. We pakken meteen het weer erbij voor de aankomende dagen. Nou, heb ik nog verkeerde platen bij staan. Wat slordig voor mij. Nou, we gaan dat gelijk even corrigeren. Nou, we gaan even kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen 19 graden met een vrij harde wind. Een windkracht 4 uit het noordwesten. Wel kans op een spatje regen. En donderdag ook een zonnetje erbij. Af en toe bewolking 20 graden met een windkracht 3 uit het noordwesten. En vrijdag ook een zonnetje. Af en toe bewolking 23 graden met een windkracht 2 uit het westen. Ja. Qua weercijfers vandaag toch nog een weercijfer 10, woensdag een weercijfer 8, donderdag een weercijfer 9 en vrijdag een weercijfer 9. Tot zover het weer voor vandaag. Ja, straks pakken we de verkeersinformatie erbij voor de ANWB, maar eerst een plaat van Hurt. Hier is All I Wanna Do Is Make Love To You.

La Isla Bonita in plaats van Madonna. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en mini temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? De laagste is gemeten in 1902 was 4 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 1995 was 32 graden. De langste neerslagduur was in 2008 was 10 uur. En de hoogste uitmaatsom van de neerslag was in 1976 was 25,9 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien naar Aukje? Ook Harten 10 komt voorbij en beginnen met Mooi Barak.

Dromen doet leven in plaats van Aukje. En ook Harte 10 kwam voorbij met vrijheid en ook mooi werk met de doodse stilte. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks mannetje van de radio met Willem van den Belt. Nou, Willem heeft de boel alweer klaarstaan. Ook de Tour Klassieker staat er weer klaar, zo te zien. Ja, die staat er ook al klaar. En ook de alarmschijf staat in de playlist. En verder ook de mooiste hits die je maar kunt bedenken. En ook de laatste nieuwtjes. Dus dat allemaal bij Mannetje van de Radio met Willem van der Belt. Dan Locus Muziekschoten met Herman Zieluis. En ook de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Bij de Lou gaat straks Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. Nou, Bart heeft de bottenschijf ook alweer klaarstaan, zo te zien. Ja, de bottenschijf staat erin. Ook een mooie hits bij Bart van Dijk. Ook gouden oude platen. Ook het Hollandse blokje. Het tweede uurtje is dat. Poldergoud. Dus wordt weer gezellig op de radio bij Lou FM. En ook middagmatinee. En dit keer met Ben Ransdorp. En vanmiddag ook topdag met Aad Witaar. Ik wens iedereen een prettige dag. Veel luisterplezier. En maar weer tot morgen vroeg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
2: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
1: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
3: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat zeg maar als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: The Middle of the Road and the Top of All the USA. Oftewel, waar heel de USA over praat. Wie zou dat zijn? Zou het over Melania Trump gaan? Nou, dit is al een wat ouder liedje toen bestond. Melania volgens mij nog helemaal niet. Middle of the Road dus en Talk of All the USA. Daarvoor de bottenschijf voor deze week. En dat is week 30 van Dick Hout en wat er morgen komt. Ruim 11 na 9. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij de dinsdag aflevering van het Muziekmuseum. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Het gaat maar door, de hele dag door en ook 's nachts non-stop muziek. Met andere woorden, muziek en info hier bij Lou FM. En ook tot aan 12 uur in het Muziekmuseum. Zo dadelijk ga ik je vertellen wat we op het programma hebben staan. Nou ja, als vaste luisteraar weet je dat al, maar eerst natuurlijk, en dat weet je ook als vaste luisteraar, gaan we collega Dries Smit bedanken. Hij was er weer vanochtend van 7 tot 9. De muzikale ochtendspits met collega Smit elke werkdag, 's ochtends tussen 7 en 9. Natuurlijk de vaste dingetjes, de vaste punten, de vaste items bij Dries in het programma. Afgewisseld met lekkere wakker worden muziek. En wat betreft het weer, ja, Dries die had het over vanmiddag al. Liep wel erg hard van stapel. Vanmiddag smeren. Maar eerst vanmorgen nog, Dries. En ik vind het zelf vrij frisjes. Dus ik had eigenlijk gedacht dat Dries wel zou zeggen, nou, ik adviseer om een vestje of een jasje aan te doen en daarna smeren en keren. Maar nee, Dries had het beneden al over het mooie weer van vanmiddag. En laten we dat daar maar naar uitkijken. Tenminste, als je van de zon houdt, hè. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. En morgen vroeg tussen 7 en 9 is hij er weer hier op Lou FM. Zo dadelijk, de uitgebreide weerberichten. Nou ja, weerberichten, het uitgebreide weerbericht. Maar natuurlijk eerst nog de voorkant van de krant. Wat staat er op de voorpagina van de Stentor? Tweede uurtje, ja, zei collega Smeed ook al, uurtje Hollandse liedjes. Oftewel Poldergoud en dan tussen 11 en 12. Alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Daarna, en dan praat ik even Dries na, van 12 tot 2 de middagmatinée vandaag met Ben Ransdorp. En dan ja, de top dinsdagmiddag. Normaal gesproken met GJ Top, maar ik hoorde Dries zeggen met Aadwitaar. Dus bij deze, ik praat Dries maar eventjes na. Ik zal zo dadelijk de website erbij pakken waar dat allemaal op staat. Keurig bijgehouden door Jeanette. Maar het is net zo makkelijk, hè? Gewoon even wat Dries ook zei. Dus vandaar. Goed, genoeg gepraat. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

De dames van Cloud and Substitute. Fijn dat je luistert naar Lou FM. Altijd prettige muziekmuseum staat aan en blijf luisteren, hè? Ja. Tommy Roo, hier op Lou FM.

0: Tommy, Ro en Dizzy brengt ons bij de krant van vandaag de voorpagina van de Stentor, dinsdag 21 juli 2026. Op de voorkant een foto van een, als ik het zo bekijk, gelukkig paar. En er staat bij Dutchie in Downing Street. Want voor het eerst in de historie krijgt het Verenigd Koninkrijk een Nederlandse First Lady. En dat is Marie-France van Heel. En dat is namelijk de vrouw van de nieuwe premier Andy Burnham. Nou, op de voorkant van de Stentor een foto van het paar zwaaiend voor Downing Street 10. Ze staan voor de goede deur, want het bordje met 10, of tenminste de cijfers 10, staan erboven. Of het inderdaad Downing Street is, nou, daar ga ik wel vanuit. Alleen, ik vind iets bijzonders, want iets verderop in de krant, dan gaat het verhaal verder met ook foto's. En ja, daar staan ze weer op, dan komen ze aanlopen. En als ik het zo bekijk, dan ben ik niet zo van de kleren en dat soort zaken, ik niet zoveel kijk op, maar ik heb wel het idee dat zij dezelfde jurk aan heeft, alleen het is net of hij een ander pak aan heeft. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat de foto op de voorkant van de krant, dat die in de zon is genomen, een beetje zonnetje, want hij heeft ook lichter haar en binnen in de krant heeft hij donker haar. Nou, of er is nog gauw iets gebeurd bij de make-up, zou ook zomaar kunnen, maar in ieder geval laat ons daar maar niet al te druk over maken. In ieder geval een Nederlandse First Lady dus in Engeland. Dan geld, geld, geld bij de olieboeren. Nou, mensen die dat altijd al gedacht hebben. Ja, zeker dat is het geval. Want de olieboeren die cashen in de zogenaamde Iran-oorlog. Want wat we al dachten, dat blijkt te kloppen. Oliebedrijven lopen binnen dankzij de Iran-crisis ten koste van de automobilist bij de benzinepomp. En ja, er wordt behoorlijk wat verdiend, want waar raffinaderijen per getankte liter aanvankelijk slechts een paar cent opstreken, is dat inmiddels ruim 20 cent per liter. Hij gold als een piekbelaster en hij sliep daar slecht van. Nu heeft boer Gerbert Mulderij geen kalveren meer op zijn Veluwse erf, maar wel een heus camperpark. En dit weekend komen er al 20 mensen. Nou, kijk eens aan. Niet elke verandering voor een boer hoeft dus slechter te zijn. Heel verhaal ook in de krant daarover in het regiogedeelte van de Stentor. Opstijgen en landen met een drone op een schip, terwijl de golven hoog zijn. Nou, dat moet je oefenen. En dat kan in Marknesse dankzij een vergeten platform. Dan Danique Lagerwaard. Wat is daarmee aan de hand? Nou, ze staat als een struisse dame met een paar schapen op de voorpagina van de krant. Want Danique die gaat naar het WK schapen drijven. En terwijl ze als klein meisje, als kleine Danique, ooit gezegd had, nee, schapen drijven, dat is niks voor mij. Dat is alleen maar zielig. Nou, ze kan een zenuwpees zijn, dat zegt ze van zichzelf. Maar voorlopig gaat ze wel naar het WK schapen drijven. Dan nog terug naar het voetbal. De overwinnaar, oftewel ja, Spanje van het WK 26. Heel Spanje viert feest na de WK-finale, maar de eenheid in Spanje is een beetje schijn. Nou, ook in de krant van vandaag, op de website van, dan kan ik even zo gewoon niet zien welke krant dat is. Oh nee, dit is geen website van een krant, dit is iets anders. Maar in ieder geval, bizarre beelden duiken op. Want dit zette Leandro Paredes aan tot een woede uitbarsting tegen Spanje, weten we nog. Na de wedstrijd, die man die gewoon aan het Wild West vechten was, die Leandro, nou wat er aan vooraf ging, dat staat dus ook hier op het scherm voor me. En laten we dat zo dadelijk maar even bekijken.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Dave Barry, The Strange Effect. En daarvoor de King himself, Elvis Presley, met Little Sister. Het is bijna 9:30. Tijd voor het weerbericht. En daar staat boven in de middag half bewolkt. Vanochtend zijn er zonnige perioden, maar later vanochtend ontstaan er stapelwolken en vanmiddag is het wisselend bewolkt. Bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten wordt het zo'n 20 graden aan zee tot ongeveer 24 graden in Twente, de Achterhoek, maar ook in Limburg. Morgen, woensdag, is er meer bewolking en kan er af en toe een beetje regen vallen. Bij een stevige noordwestenwind ligt de maximumtemperatuur zo rond de 20 graden. Overmorgen donderdag en ook de dag daarna vrijdag worden droge dagen met geregeld zon. Donderdagmiddag is het zo'n 19 tot 23 graden en vrijdag wordt het wat warmer met zo'n 22 tot lokaal 25 graden. En ook het komend weekend blijft het warm. Ja, ik zei het net al, Driesje had het over vanmiddag smeren en keren. Of eerst keren en dan smeren, mag ook, maar in ieder geval wel smeren. En ik zei juist, ik had verwacht dat Dries zou zeggen, doe maar een vestje aan, want vanochtend is het frisjes. Toen ik dat vertelde, toen was het 16 graden, maar inmiddels is het een graadje hoger hier in Elburg, buiten het studiogebouw van Doe FM, want daar is het digitaal gemeten 17 graden.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

The Spinners, Cupid, I've loved you for a long time. En daarvoor de Needles and Pins, niet van Smokey, maar wel van The Searchers. Ja, zo dadelijk ga ik het over het voetbal hebben. Nog een kleine terugblik op de finale en wat er daarna gebeurde. En daarna komt er een liedje en dat liedje zal misschien bij sommige mensen verbazing opwekken. Hoewel, als je elke dag naar de radio luistert, nou, dan kijk je muzikaal gezien niet zo vaak meer ergens van op. Zeker niet hier bij Lou FM, want hier wordt gewoon alles gedraaid. Maar zo dadelijk dus, dan komt het favoriete liedje van Yves Berendsen. Ja, ja. En dan zou je denken, misschien is dat een plaatje van hemzelf. Nou nee, het is geen plaatje van Yves Berendsen zelf, maar zo dadelijk dus zijn favoriete liedje. En als je nu wilt weten wat dat is, gewoon blijven luisteren. Hè? Oh, dat was je toch al van plan? Nou, dat is een goede zaak. Het WK dan. Een WK dat in tal van opzichten controversieel en omstreden was, kreeg in New Jersey een smetteloze en volkomen terechte winnaar. Zelden was een wereldkampioen in zoveel facetten oppermachtig. Ja, wat is er allemaal gebeurd voor diegenen die het gemist hebben? Het is in Nederland al lang nacht. President Donald Trump is zojuist met loeien de sirenes en zware bewaking afgevoerd. Ja, afgevoerd, een beetje een moeilijk woord, maar hij is afgevoerd richting zijn helikopter. Maar op het voetbalveld daar in New Jersey volstrekt zich een vrolijk en ontspannen Spaans familiefeest. Niet alleen alle spelers van Spanje lopen nog op het veld, ook tientallen ouders, vrouwen, stafleden, vrienden, kinderen en andere familieleden doen dat. De wereldbeker gaat vrolijk van hand tot hand. Er worden groepsfoto's en selfies gemaakt. Overal wordt geknuffeld, gekletst en nagenoten, overwegend buiten het zicht van de camera's. Want ja, daar hebben ze in Spanje slechte ervaringen mee, weten we het nog. Het damesvoetbal en die voorzitter, jazeker. Nou, wat was er ook aandoenlijk? Het kleine broertje van Lamine Yamal rent met een bal aan zijn voet tussen alle mensen door. De moeder van Dani Olmo, die mag de wereldbeker ook eventjes vasthouden. Juist in het licht van dit overweldigende, bombastische WK is het een lief en aandoenlijk tafereel. Het geluk van de winnaar wordt hier teruggebracht tot een groep doodnormale Spanjaarden die het samen hebben geflikt. Wereldkampioen worden op het grootste sporttoernooi dat ooit is georganiseerd. Ja, op het hele toernooi kreeg de wereldkampioen slechts 6 gele kaarten en geen enkele rode. Een vorm van sportiviteit die zondagavond schril afstrak bij het gedrag van sommige Argentijnen. Dat de hechte knokploeg rondom Lionel Messi er alles aan deed om te winnen van een veel betere tegenstander was allemaal tot daar aan toe. Maar schandelijk waren de taferelen met een na afloop toen Leandro Paredes en Nahuel Molino zich misdroegen door te schoppen en te slaan naar onder andere Eric Garcia, Gavi en Rodri, die notabene de beste speler op het veld was. En om het allemaal nog wat sneuwer te maken, toen Spanje even later de wereldbeker kreeg uitgereikt van Trump, stonden de Argentijnse spelers pontificaal met hun rug naar de winnaar toe. Nou, dan even de knokpartij, het potje vrije worstelen na afloop. Leandro Paredes liet zich na de verloren WK-finale tegen Spanje van zijn slechtste kant zien. De Argentijn raakte betrokken bij een vechtpartij met, zoals ik net ook al vertelde, onder meer Gavi en Eric Garcia. Maar beelden laten zien dat daar een vuistslag van een andere speler aan vooraf ging. Op het moment dat Rodri, een Spanjaard, naar zijn teamgenoten en fans wilde rennen om feest te vieren, sloeg Nahuel Molina, een Argentijn, hem namelijk vol tegen de borst. De Spanjaard, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi, draaide onmiddellijk om en ging verhaal halen. En dat liep vervolgens compleet uit de hand met de uitbarsting van Paredes tot gevolg. De Spaanse media
zijn eveneens niet mild voor Paredes. Een zeer trieste scène, zo omschrijft de Spaanse krant Marcia de situatie. Het eindigt trouwens met een rode kaart voor de Argentijn en die riskeert nu een sanctie voor zijn agressie. De terugcommissie van de FIFA zal het gevecht analyseren en beslissen welke sancties worden opgelegd. Het is weer

Bart van Dijk.

The Boys Town Gang, signed, sealed, delivered, I'm yours. Hooray, hooray, it's a holiday, was van Boney M. En daarvoor dus de favoriete platen, favoriete zomerplaat van Yves Berendsen. Toen hij nog een klein Yvesje was. Ja, plaatje uit 2003, Summer Jam van Underdog Projects. Nou, voor diegenen die het gemist hebben, dus de favoriete plaat van Yves Berendsen. Niet een liedje van hem zelf. Iran heeft van bemiddelaars een voorstel ontvangen voor een 10-daags staakt het vuren in een poging de voorlopige afspraken met de Verenigde Staten nieuw leven in te blazen. Het zou gaan om een voorstel ingediend door Pakistan en Qatar. Maar ook het volgende, want Iran en de Verenigde Staten kwamen in juni overeen. Dat is een beetje een vreemde regel. Die zal ik even opnieuw pakken. Iran en de Verenigde Staten kwamen in juni overeenstemming overeen, zo moet het zijn, waarin ze in grote lijnen uiteenzetten hoe een definitief einde aan de oorlog tussen de twee eruit kan zien. In die afspraken kwam recentelijk de klad, met andere woorden, ja, de VS zijn, ik meen alweer 9 dagen of 9 nachten, zoals je wilt, onafhoudelijk aan het bombarderen. Maar nu is er dan toch weer een poging gedaan om de beide landen, Iran en de VS, tot elkaar te brengen. MUZIEK

House Martins en het Happy Hour. Bijna het eind van het eerste uur van deze dinsdag editie van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de botte schijf, want ik houd wat er morgen komt. En daarna een uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. Hollandse muziek hier op de radio. Met andere woorden, liefhebbers van het Hollandse lied. Zij worden zo dadelijk op hun wenken bediend met hun favoriete muziek. Ik heb er nog eentje tot aan het nieuws van 10 uur. En dat is My Baby Baby Balla Balla.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdstip van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Lijkt me een heel goed advies. Met hart en ziel van de Trakkener Keks. En daarvoor de bottenschijf voor deze week van Dikhout. En wat er morgen komt. Het is inmiddels 10 na 10 vanuit de welkom bij het middelste uur van de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. Oftewel, welkom bij een uurtje verstaanbare liedjes. Een uurtje poldergoud. Kijk ook nog even naar de Nijmeegse Vierdaagse die vanochtend van start gegaan is. Nou, ik kan je al vertellen, de eerste deelnemer die is alweer binnen. En de Nijmeegse Vierdaagse is ook eventjes stilgelegd, want een loper werd onwel. Nou, straks meer daarover. En als we het dan over de Nijmeegse Vierdaagse hebben, aanstaande donderdag tussen 11 en 2, dan is collega Egbert Bos is in Nijmegen aanwezig. En die probeert daar, nou, het liefst natuurlijk deelnemers hier uit Elburg en de omgeving aan de microfoon te krijgen. Maar misschien, Egbert, die heeft kennissen door het hele land. Misschien ook nog wel wat andere mensen, maar in eerste instantie gaat Egbert daarheen om mensen hier uit de gemeente Elburg of misschien wel uit de omliggende plaatsen bij de microfoon te krijgen. Dat doet hij aanstaande donderdag tussen 11 en 2. Tussen 11 en 12 in het uurtje, het laatste uurtje van deze week van het Muziekmuseum. En dan tussen 12 en 2 bij de middagmatinee bij Jeanette. Dus aanstaande donderdag is dat. Nou, straks dus wat ander nieuws over de Nijmeegse Vierdaagse. En wat we ook gaan doen is zo dadelijk luisteren naar Wolter Kroes.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Marianne Weber met Amore. En daarvoor Wolter Kroes en Laat de zomer in je hart. Ja, de Vierdaagse 2026 is vanochtend van start gegaan. En wel om 4:00 vanochtend werd het startsein gegeven voor de eerste wandeldag, oftewel de dag van Elst. De start werd trouwens even stilgelegd om ambulances doorgang te bieden, want er werd een loper onwel. Die zag, voordat hij nog maar een meter gelopen had, zag hij het al niet meer zitten. Tenminste, hij maakte zich een beetje niet goed. Dus vandaar en hoe het met die onwel geworden loper op dit moment is, ja, dat meldt onze correspondent niet. Trouwens, de eerste loper, zoals ik al eerder vanochtend vertelde, die is al binnen. En dat is wel bijzonder, want luister, hij is binnen. En dan heb ik het over Ronald van Dort. En hij is de eerste binnenkomer en hij zit in een rolstoel. 50 kilometer in 5,5 uur. Eigenlijk best wel langzaam, zo zegt Ronald. Normaal deed hij er 4:10 over. Maar nu, ja, wat is er aan de hand? Hij moest met zijn rolstoel achter de safety car blijven. En daardoor kon hij niet meer zo snel en kon hij zijn eigen record niet meer verbeteren. Nou, staat ook een foto bij dit bericht. Rolstoeler Ronald van Dort komt samen met een Deense militair over de finish. Alleen, ja, dat is bijzonder, ik zei het net al, de twee die mogen de safety car niet inhalen. En is die Deense militair dan net zo snel binnen als Ronald in zijn rolstoel? Nou, nee, dat niet. Want ondanks het feit dat hij staat dat de Deense militair over de finish komt, moet hij nog 5,5 kilometer door naar Heumensoord. Want daar, ja, daar moet hij zich melden. Dus vandaar.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. Loe FM.
0: Ik zeg, oh, waar is Jan Smit met Tranquilo? Nou, Jan is hier.

Django Wagner, zwarte haren en zwoele gitaren. Daarvoor Jan Smit. En ja, Jan die had even geen zin om te beginnen. Hoe dat kwam, weet ik ook niet. Maar ja, misschien wel in stijl van zijn liedje Tranquilo, wat hij zong. Nou, uiteindelijk is het dan toch goed gekomen. Ja, ik had het bij het behandelen van de artikelen op de voorpagina van de krant al over de dure benzine. En lokale pomphouders moeten nu drastische stappen zetten om nog iets te verdienen. Hoe kunnen ze dat doen? Nou, de shop flink uitbreiden of overstappen op een onbemand tankstation. Dat stelt de brancheorganisatie BOVAG. Situatie aan de pomp is wrang. Terwijl kleine uitbaters vechten voor hun voortbestaan, pakken de grote olieconcerns flinke marges. Intussen stijgt de benzineprijs met 2 cent en nadert het weer een recordhoogte. Tanken is door de onrust in het Midden-Oosten dus fors duurder geworden. De adviesprijs van een liter euro 95 is vandaag met bijna 2 cent gestegen tot 2,63 euro. Zo blijkt uit data van consumentenvoordeelplatform United Consumers. Pomphouders berekenen de inkoopprijzen weliswaar door, maar houden er zelf nauwelijks iets extra's aan over. En zeker in de grensstreek is de nood hoog. Omdat accijnzen in Duitsland en België lager liggen, wijken automobilisten massaal uit naar het buitenland. Zeker zo'n 400 tot 500 pomphouders in Nederland kampen daardoor met financiële problemen. Zonder ingrijpen kan dat oplopen richting de 1000. Zelfstandige pomphouders zijn intussen genoodzaakt dus om andere inkomstenbronnen aan te boren, zoals het uitbreiden van de winkel. Dat ziet ook de BOVAG en dat is dus niet uit luxe, aldus een woordvoerder. Nou, hoe scheef de verhoudingen in de keten inmiddels zijn, blijkt uit nieuwe cijfers, waar raffinaderijen tot 25 cent verdienen op een liter benzine, blijft de marge voor de lokale pomphouder steken op 18 cent. Bij diesel lopen de inkomsten voor de grote producenten op piekmomenten zelfs op tot 46 cent per liter. En dan gaat het dus over, nou ja, laten we maar gewoon zeggen, de benzinemaatschappij, hè? Dus niet de pomphouder waar u of jij tankt, maar nee, de grote maatschappijen van het merk waar jij tankt. Nou, die cijfers die ik net opnoemde laten dus goed zien waar het geld blijft. Half juli kostte een liter benzine gemiddeld 2,27 euro en ruim de helft daarvan ging direct naar de staatskas. Nou, ja, want die plukken ook steeds mee en die hebben ook allemaal voordeel van de sterk gestegen prijzen. Nou, dat die raffinaderijen per verkochte liter ineens tot 25 cent extra verdienen, pomphouders moeten het doen, zoals ik net al vertelde, met een vaste marge van 18 cent. En het steekt die pomphouders vooral dat het kabinet, in tegenstelling tot de buurlanden, de brandstofaccijnzen niet verlaagt omdat dit te duur zou zijn.

Gordon en Comi Nando. En daarvoor hadden we ook nog Vincent met Danser, Danser. Het is inmiddels 8:30. Fijn dat je luistert naar LoFM en blijf luisteren. Ja, luister ook naar het volgende bericht. Het gaat over geld. Het gaat over heel veel geld. Want ondernemer René Derksen uit Didam heeft een schadeclaim van, hou je vast, 184,7 miljoen euro gekregen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, oftewel het COA. Dat schrijft althans het Financiële Dagblad. En ik hoop dat ik niet de komma verkeerd zie staan. Nee, het staat er echt. 184,7 miljoen euro schadeclaim. Nou, volgens de zojuist genoemde krant gaat het om een van de hoogste claims die een overheidsorganisatie ooit tegen een bedrijf heeft ingediend. De schadeclaim volgt uit een conflict tussen het COA en de eerder genoemde Derksen over huurovereenkomsten. Derksen was jarenlang een ondernemer die tussenpersoon was voor de opvang van asielzoekers in hotels. Hij boekte met zijn bedrijf hotelkamers door het hele land. De schadeclaim die kwam naar buiten nadat het COA beslag liet leggen op een woning van Derksen in Didam. Het COA heeft inmiddels bevestigd dat het een rechtszaak tegen Derksen is begonnen. Er is namelijk een geschil ontstaan over de uitvoering van de opdracht en de beëindiging van huurovereenkomsten, aldus een woordvoerder van het COA. De advocaat van Derksen wil op dit moment niet reageren. Het bedrijf zelf, het bedrijf van Derksen, heeft ook een claim tegen het COA ingediend. Uit het jaarverslag van het bedrijf blijkt dat het bedrijf van Derksen het COA beschuldigt van contractbreuk. Nou, over wat voor bedrag dat gaat, dat staat hier niet bij. Nou, het Openbaar Ministerie en de opsporingsdienst FIOD die deden de afgelopen 2 jaar onderzoek naar Derksen en zijn voormalige zakenpartner Bob van der Valk, inderdaad van het concern van de hotels. Zij werkten samen bij het vinden van hotelkamers voor de noodopvang van asielzoekers. Ze worden verdacht van corruptie en in het kader van dat onderzoek doorzocht de FIOD ook de woning van Derksen en daarbij nam de opsporingsdienst meerdere dure auto's in beslag. Nou, heel verhaal dus. En het begon dus met een schadeclaim van, inderdaad, je hebt het goed verstaan, 184,7 miljoen euro.

0: eerdere berichtgeving toch geen rode kaart gekregen na afloop van de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. De middenvelder was samen met enkele ploeggenoten betrokken bij meerdere opstootjes, maar daar is hij niet op het veld voor bestraft. De FIFA is trouwens wel een onderzoek gestart naar de misdragingen van de Argentijnen. Na het laatste fluitsignaal, ja, hebben we het gezien of heb je het gehoord, zochten enkele spelers van Argentinië de confrontatie met, zoals ik al eerder vanochtend vertelde, feestvierende Spanjaarden. Met name de misdragingen van Paredes zorgden voor verontwaardiging. De middenvelder van Boca Juniors greep Garcia bij de keel en duwde bankzitter Gavi tegen de grond. Algemene veronderstelling was dat Paredes een rode kaart had gekregen voor deze acties, maar deze kaart is niet opgenomen op de wedstrijdpagina van de FIFA. Ook de scheidsrechter heeft de rode kaart niet genoteerd op het formulier. Desondanks is de kans groot dat hij toch nog alsnog bestraft zal worden. De FIFA is een onderzoek gestart naar de misdragingen van de middenvelder en zijn teamgenoten. Want Paredes was namelijk niet de enige die de confrontatie zocht. Molina zou Rodi een klap in zijn maag hebben uitgedeeld. En de assistent-trainer liet zich ook niet kennen. De assistent-trainer Ayala deelde een tik uit aan Dani Olmo. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Vanessa, ja, niet die Vanessa van Upside Down, maar dit was een andere Vanessa en een koffer vol met dromen. De dames van het brokante winkeltje Feest der Erkenning en het Museum Elburg organiseren op 1 augustus aanstaande een brokante markt en dat doen ze in de kloostertuin van het Museum Elburg. Er is altijd heel veel belangstelling voor deze markt en er zijn dan ook altijd veel bezoekers. In het Museum Café kun je terecht voor de lekkerste zelfgebakken taart. Er is muziek en een overvloed aan mooie brokante items. Voel je zeer welkom tussen 's ochtends 10 en 's middags 5. Entree bedraagt €2 per persoon. En het Feest der Herkenning samen met het Museum Elburg organiseren dus deze brokante markt. En dat doen ze in de kloostertuin van het Museum Elburg. Bijna het eind van het uurtje Polder Goud. Zo dadelijk tijd voor het journaal van 11 uur, daarna de bottenschijf. En dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum.
1: Dicht bij jou voel ik me beter, dat besef ik.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg...

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me. Wat er morgen komt, is nog eventjes afwachten. Maar dat werd gezongen door Van Dikhout, oftewel de Botterschijf. Het is inmiddels 11:50. Van harte welkom bij het derde uur van het Muziekmuseum van deze dinsdag editie. Wat hebben we nog meer op de radio? Straks natuurlijk van 12 tot 2 de middagmatinee. Vandaag niet met Jeanette, maar met Ben. En vanmiddag ook nog, zoals ik vanochtend van Dries hoorde, de top dinsdagmiddag, niet met GJ Top, zoals je waarschijnlijk verwacht. Maar nee, GJ die is verhinderd en daarom Aad achter de microfoon vanmiddag tussen 2 en 4. Wat hebben we voor nieuwsberichten hier in het Muziekmuseum? Nou, onder andere voetbal, VSCO. We kijken nog even naar een fotowedstrijd over 40 jaar Botterdagen en 40 jaar Open Monumentendag. Zo dadelijk meer nieuws daarover. En we hebben natuurlijk ook muziek, zoals zo dadelijk Foxy en Get Off.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Diana Ross, maar Diana was niet alleen. Ze had de Supremes bij zich. En Baby Love, daarvoor ook nog Foxy uit de jaren 70 met Get Off. Dit jaar staan twee bijzondere jubilea centraal hier in Elburg. 40 jaar Botterdagen en 40 jaar Open Monumentendag. Ter gelegenheid hiervan is de fotowedstrijd verlengd. Inwoners, bezoekers en liefhebbers worden uitgenodigd om hun mooiste foto's van de afgelopen 4 decennia in te sturen. En de winnaars die maken kans op geldprijzen tot €250. Inmiddels zijn al veel prachtige foto's van Botters ontvangen en omdat ook Open Monumentendag dit jaar haar 40-jarig jubileum viert, is de organisatie nog nadrukkelijk op zoek naar foto's van monumenten en activiteiten rondom de Open Monumentendag. Of het nu gaat om een analoge foto uit de jaren 80, een sfeervol beeld van een monument of een spectaculair actieshot van een recente editie, alle foto's die de sfeer en geschiedenis van 40 jaar Botterdagen en Open Monumentendag laten zien, zijn welkom. Het gaat niet alleen maar om de technische perfectie van de foto, maar vooral om beelden die een verhaal vertellen, aldus voorzitter Joop Zwart. Zo ontstaat een visuele tijdreis door de rijke geschiedenis van beide evenementen. Nou, geldprijzen van 100, 150 en €250. En bij voldoende inzendingen worden de geselecteerde foto's tentoongesteld tijdens een speciale jubileumexpositie in het Gruithuis. Bezoekers krijgen daarmee de kans om 40 jaar Botterdagen en Open Monumentendag te beleven door de ogen van deelnemers en bezoekers. Nou, hoe kun je meedoen? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is eenvoudig. Stuur de foto, digitaal of als kwalitatief goede scan, voor 9 augustus naar bestuurslid Colin Pelleboer. En dat kan via colin@bureauhanze.nl. colin@bureauhanze.nl. En bij de inzending wel even naam, contactgegevens en het jaar waarin de foto is gemaakt, indien dat tenminste bekend is. Nou, hoe kun je meedoen? Nou, door wat ik net al vertelde. En ook eens even te kijken in het fotoalbum of je digitale archief. En deel de mooiste herinnering aan 40 jaar Botterdagen en Open Monumentendag. En dat kan dus nog tot aan 9 augustus.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Bruno Mars, populair deuntje en populair artiest. Hoewel, ik kan er nog niet helemaal van aan de kook raken, om het zomaar eens te noemen. Maar hij is populair, dat is een ding wat zeker is. Bruno Mars, I Just Might. Daarvoor, I'm Gonna Be Strong van Gene Pitney. En The Righteous Brothers hoorden we ook nog met You've Lost That Lovin' Feelin'. Door de klok van 11:30 en dat betekent tijd voor het weerbericht. Ja, een mix van zon en wolken. Vanochtend hier in Elburg en bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten wordt het zo'n 20 graden aan zee. Tot ongeveer 24 graden in Twente, de Achterhoek en Limburg. En hier in Elburg is het momenteel toch zo'n 20 graden. Kijk eens aan. Morgen is er meer bewolking en kan er af en toe een beetje regen vallen. Bij een stevige noordwestenwind ligt de maximum temperatuur zo rond de 20 graden. Dus morgen ook weer. Donderdag en vrijdag worden droge dagen met geregeld zon. En donderdagmiddag is het 19 tot 23 graden. En vrijdag wordt het wat warmer met zo'n 22 tot lokaal 25 graden. Ik weet niet of we dan al te ver vooruitkijken, maar ook in het komende weekend blijft het warm.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Rigera, No Tango di Nero. Daarvoor Grease Lightning van, ja, ik zou bijna zeggen, ach, moet ik het nog vertellen, John Travolta. En daarvoor Tammy Wynette met Divorce. En Divorce heet in het Nederlands S-C-H-E-I-D-I-N-G. Oftewel scheiding, en dit was dus de Engelse scheiding, Divorce. Het Muurhuisje in Elburg opent vanaf vandaag de deuren. In het huisje is te zien hoe arme gezinnen zo'n 100 jaar geleden leefden in de vestingstad Elburg. De huisjes werden gebouwd tegen de oude stadsmuren nadat binnengrachten waren gedempt en de bevolking groeide. Vrijwilligers van de vereniging Vrienden van het Museum Elburg verzorgen tijdens de vakantieperiode rondleidingen en uitleg. Het Muurhuisje aan de Zuiderwalstraat 8 is vanaf vandaag 21 juli tot en met volgende maand 28 augustus geopend, van dinsdag tot en met zaterdag. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.
1: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

Paul Simon en You Can Call Me L. Daarvoor ook nog Eric Clapton. Blijf mooi, Tears in Heaven en The Cats. Begon het blokje van drie met Scarlet Ribbons. Het eind van deze dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer morgenochtend, woensdagochtend tussen 9 en 12. En dan hebben we ook ongeveer 10:30 de column van Arnold Bergmans. Zo dadelijk het journaal van 12 uur. Daarna is het tijd voor de middagmatinee. Vandaag niet met Jeanette, maar met Ben Ransdorp. En vanmiddag ook Gerrit Top afwezig bij de topmiddag, want die wordt aan elkaar gepraat door Aad Withaar. Hele fijne dag verder met Lou FM en wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

middagmatinee met Ben Ransdorp op Lou FM. Hier is middagmatinee, een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken op Lou FM. Middagmatinee met Ben Ransdorp.

Luisteraars, bijzonder goedemiddag. Vandaag geen Jeanette, want die is verhinderd. Dus stand-in vandaag. Goed, klein beetje hetzelfde idee als wat ik doe op de vrijdagmiddag. Hier en daar wat kleine aanpassingen, want een conferentie uitzoeken, dat kost heel veel tijd. Dat zal vrijdag hopelijk weer gebeuren. Maar een beetje oud en nieuw specials, Nederlandstalig. Een toepasselijke plaat, daar beginnen we mee. Het is ook dinsdagmiddag na 12.

Het was 1967, de Moody Blues met Tuesday Afternoon. Ik was nog even vergeten om de botterschijf af te kondigen, want ja, van dik hout, wat er morgen komt, ja inderdaad, dat weten we nooit, want elke dag kan anders zijn. Maar een andere tijdsbestek gaan we naartoe. We gaan naar 1965. Ze is ooit bekend geworden door onder andere Runaway. Maar dit is een hele andere. We hebben het over Del Shannon, 1965.

Dat waren dus de eerste twee platen die we vanmiddag hadden. Dus Moody Blues en Del Shannon, Keep Searching. We gaan naar het eerste bericht en ik zou zeggen het is een zeer opmerkelijk bericht, want het is uit Nunspeet. Nou, dat is niet zo bijzonder, maar wat een hond daar doet. Sommige honden zijn dol op brokken, andere op een lekker kluifje. Deze viervoeter uit Nunspeet kost echter voor een opmerkelijk menu en werkte maar liefst 6 onderbroeken naar binnen. Een maaltijd die er vervolgens behoorlijk zwaar op de maag lag. De hond werd daarom naar dierenkliniek Nunspeet gebracht, waar hij een braakmiddel kreeg toegediend. Kort daarna kwamen alle kledingstukken weer tevoorschijn. Met een echo controleerden de medewerkers vervolgens of er niets was achtergebleven. Een dag later voelde de hond zich gelukkig alweer een stuk beter. Volgens de medewerking van dierenkliniek Nunspeet komt het vaker voor dat de honden een stuk ondergoed opeten. 6 exemplaren tegelijk is wel behoorlijk uitzonderlijk. Wanneer het voorwerp snel weer uit de maag komt, loopt het meestal goed af. Blijft het achter in de maag of darmen, dan zorgt het voor problemen, zoals misselijkheid, braken of een verstopping. Met liefst laat de dierenarts een hond binnen ongeveer 2 uur na het inslikken braken. Eigenaren weten vaak dat hun huisdier iets heeft opgegeten, maar soms wordt het pas duidelijk wanneer het eerste klachten ontstaan, volgens een medewerker. Nou, tot zover dan bericht. We gaan naar 1982. We gaan naar Volendam.

0: We waren zomaar in 1973 gekomen. Ja, wat is het? Cindy en Bert met Is Kom Bald Wieder. Oké, wij hebben nu weer een ander bericht, want het gaat over 40 jaar Botterdagen. Dit jaar staat twee bijzondere jubilea centraal. 40 jaar Botterdagen en 40 jaar Open Monumentendag. Ter gelegenheid hiervan is een fotowedstrijd verlengd. Inwoners, bezoekers en liefhebbers kunnen uitgenodigd worden om hun mooiste foto's van de afgelopen 4 decennia in te sturen. De winnaars maken straks kans op geldprijzen tot €250. Inmiddels zijn veel prachtige foto's van Botters ontvangen. Omdat ook Open Monumentendag dit jaar 40 jaar jubileum viert, is de organisatie nog nadrukkelijk op zoek naar foto's van monumenten en activiteiten rondom Open Monumentendag. Of het nu gaat om analoge foto uit de jaren 80, een sfeervol beeld van een monument of een spectaculaire actieshot van een recente editie. Alle foto's die de sfeer en geschiedenis van 40 jaar Botterdagen en Open Monumentendag laten zien, zijn welkom. Het gaat niet om de technische perfecte foto, maar vooral om beelden die een verhaal vertellen. Aldus voorzitter Joop Zwart. Er ontstaat een visuele tijdreis door de rijke geschiedenis van beide evenementen. Naast een plek in de jubileumexpositie zijn aantrekkelijke geldprijzen te winnen. De eerste prijs €250, de tweede prijs €150 en de derde prijs €100. Bij voldoende inzendingen worden de geselecteerde foto's tentoongesteld tijdens een speciale jubileumexpositie in het Gruuthuis. Bezoekers kunnen daarmee de kans om 40 jaar Botterdagen en Open Monumentendag te beleven door de ogen van deelnemers en de bezoekers. En meedoen is natuurlijk eenvoudig. Stuur een foto, digitaal of als kwalitatief goede scan voor 9 augustus naar bestuurslid Colin Pelleboer via colin@bureau.hanse.nl. Dus colin@bureau.hanse.nl. En vermeld bij de inzending naam, contactgegevens, het jaar wanneer de foto is gemaakt indien bekend. Duik in het fotoalbum of digitaal archief en deel de mooiste herinnering aan 40 jaar Botterdagen en Open Monumentendag. Nou, dat zou heel leuk zijn, zou ik zeggen. We gaan naar een duetplaat, zelfs twee.
1: Lou FM Middagmatinee met de duetplaat.

Donny en Marie Osmond uit 1973 met de Deep Purple. We hebben er nog eentje, weer een duetplaat. Greenfield en Koop. Koek zelfs, ja. Easy Boy and We All Pray Together. Nee, het is 1973 ook.

0: 1973. Dat is Greenfield de Kok en Donnie en Marie Osmond. We hebben weer een bericht uit Zwolle, want we gaan even naar de plaats waar ook onze DAB Plus zender, digitale radiosender, staat in Zwolle. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over de IVN Zwolle. Start op zaterdag 19 september 2026 met een nieuwe oerschool voor kinderen en jongeren van 10 tot en met 14 jaar. Tijdens het programma maken deelnemers op een creatieve en actieve manier kennis met de natuur en oude ambachten. Gedurende 9 bijeenkomsten vormen de deelnemers samen een stam en beleven zij de oertijd met een eigentijdse invulling. Op het programma staan onder meer vuur maken, koken met wilde planten, werken met wol, leer, hout, klei, vuursteen, boogschieten, hutten bouwen, wielgeknotten en verschillende natuurspellen. Deelnemers kiezen zelf welke vaardigheden zij zelf willen ontwikkelen en maken daarbij ook hun eigen materialen. De oerschool vindt 1 keer per maand plaats op zaterdag 10 tot 13 uur bij de Klooienbergboerderij aan de Klooienberglaan 1 in Zwolle. Deelname kost €60 voor het hele jaar, inclusief materialen en lunches. Aanmelden is vanaf nu mogelijk via de oerschool @ivnzzwolle.nl. Meer informatie is te vinden op de website van IVN Zwolle. Nou, tot zover dan.
1: Middagmatinee.

Dat zo dan de country, ja. Het eerste nummer van Billy Joe Spears, dat is voor mijn gevoel niet uitzendwaardig, want het klonk niet zo best. Het is niet goed gegaan, denk ik, bij een voorafluistering van dit nummer. Dus het was Billy Joe Spears en als laatste Waylon Jennings, ook zo'n countryman, met de Dream Baby uit 1964. We gaan even naar voetbal, we gaan naar Oosterwolde, want de Berend Elserman toernooi, BET, commissie van VSCO 61, heeft de editie 2026 weer helemaal rond. Zaterdag 15 augustus is de aftrap van het traditionele bed dat voor de 44ste keer plaatsvindt op Sportpark De Heugde. Met Cohet Kampen, ASV Dronten, SV Epe, SVI, WWVF en natuurlijk de organisatie VCO 61 kent het deelnemersveld dezelfde sterke bezetting als vorig jaar. Beter gezegd een nog sterke bezetting, want dat het bed deze editie nog een hoger niveau aantikt, bewijzen kampioen Cohet Kampen en promovendus SV het Epe. Beide ploegen spelen in het nieuwe seizoen in de respectievelijke eerste en tweede klasse. Dat betekent ja, dat aan de komende bed twee eerste klassers, naast Cohet Kampen, is ook titelverdediger ASV Dronten en uiteraard weer bij. Drie tweede klassers SVI, WWV, WVF en SV Epe meedoen. Organisator VSCO 61 maakt als vierde klasser het deelnemersveld rond. De opzet van bed is vertrouwd. En wanneer wordt het dan gedaan? Zaterdag 15 augustus om 12:30 ASV Dronten SVI veld 1 en 14:00 VSCO 61 WVF veld 2 en 15:00 SV Epe Cohet Kampen veld 1. Nou, tot zover dan, want er zijn nog veel meer dagen, data, tijden. Maar dat wordt een beetje te lang volgens mij, want al die informatie dan is misschien net iets te veel. We gaan naar Nederlandstalen, we gaan naar de dijk. Het is 1991.

Het volgende nummer, dat is eigenlijk een vertaling van het prachtige nummer van de Platters, Great Pretender. En hebben we ook nog eens later, kwam Freddie Mercury, ook hetzelfde met de Great Pretender. Ook zo'n prachtige vertolking van hem. Maar de Nederlandse groep Drukwerk, die heeft dat ook heel mooi vertaald. Maar dan heet het heel wat anders. Dat heet Kapsoners. MUZIEK

Een hele aparte uitvoering van drukwerk Capsones. Een kort bericht, dat gaat over, natuurlijk over Elburg weer. De dames van het Brokanta winkeltje Feest der Herkenning en Museum Elburg organiseren op 1 augustus een Brokanta markt in de kloostertuin van Museum Elburg. Er is altijd veel belangstelling voor deze markt en er zijn ook altijd weer veel bezoekers. In het muziekcafé kun je terecht voor de lekkerste zelfgebakken taart. Er is muziek en een overvloed aan mooie brokante items. Voel je zeer welkom tussen 10 en 17 uur. En het entree bedraagt €2 per bezoeker. Nou, dat is toch helemaal niks, zou ik bijna zeggen. Maar we gaan naar 1980. We hadden toen een damesgroepje. Onder andere met, ik zal straks de naam even herinneren. Ik kan eventjes niet op de namen komen, maar het is Luf.

0: Ik heb het inderdaad gevonden. Het is Marga Scheide, José Hubé en Petty Bracht. Nou, die vormen het trio, het duo, wat is het, van Luf. We gaan naar een mooie instrumentale. En dat, wat wil nou het toeval, dat mijn collega Bart van Dijk, die voor mij zat, precies aan het einde dit nummer draaide. Maar wat was er aan de hand? Het werd natuurlijk weggedraaid door het nieuws enzovoort.
1: Lou FM middagmatinee met een instrumentale.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Welkom terug in het tweede uur. Het was dus... Het was dus inderdaad de botterschijf van Dikhout wat er morgen komt. Maar ja, wat morgen komt, dat weten we nooit. Maar wat het verleden is, weten we altijd. Want wat de muziek betreft. Het is 1968.

0: Johnny Nash 1968 met Hold Me Tight. Weer een eerste bericht. Dat gaat over Oosterwolde, maar dat gaat ook voor iets bijzonders. Want voor Aalt van de Weg, die ernstig ziek is, wordt eind september een actieweek georganiseerd om geld in te zamelen voor een levensreddende operatie in de Verenigde Staten. We hebben dus dus in de Verenigde Staten. Om alvast een goede start te maken is een lege flessenactie van start gegaan. Iedereen kan helpen door lege statiegeldflessen, blikjes, kratten in te leveren. De volledige opbrengst van het statiegeld komt ten goede aan de operatie van Aalt. De statiegeldverpakkingen kunnen worden ingeleverd in de gele container aan de Eikenhof 35 in Oosterwolde. Met een kleine bijdrage kunnen inwoners samen een groot verschil maken. Naast het inleveren van statiegeldverpakkingen is het ook mogelijk om een financiële bijdrage te doen. Iedere gift, groot of klein, helpt om de noodzakelijke operatie dichterbij te brengen. De initiatiefnemers hopen op een grote betrokkenheid vanuit de regio. Iedere fles, ieder blikje en iedere donatie telt. Samen kunnen we Aalt en zijn gezin de steun geven die zij nu zo hard nodig hebben. Meer informatie en de mogelijkheid om te doneren. Kijk dan op internet. Help Aalt op weg. Dat vind je volgens mij het hele verhaal. We gaan naar een special.
1: Lou FM middagmatinee met de mini special.
0: We hebben hier Brian Ferry en Roxy Music. We gaan eerst naar 1982.

Tot zover dan de eerste twee van een special van vier nummers van Brian Ferry en Roxy Music. We hebben een bericht, maar dan niet uit huidige informatie, maar uit het verleden. Dus vandaag, maar dan in het verleden. Het betekent dus dat we gaan naar 21 juli 1923. De AVRO verzorgde de eerste proefuitzending, de omroep heette toen nog HDO, Hilversumse Draadloze Omroep. En ook 21 juli. Op 21 juli vond de eerste radio-uitzending plaats vanuit het Nederlandse seintoestellenfabriek te Hilversum. Op 1 maart 1926 zag de stichting Hilversumse Draadloze Omroep het licht, de HDO, die in maart 1927 werd omgedoopt tot Stichting Algemene Nederlandse Radioomroep. Deze ANRO fusieerde op 28 december 1927 met de Nederlandse Omroepvereniging uit Den Haag tot de Algemene Vereniging Radioomroep, de AVRO. En dan 21 juli 1925. In Tennessee krijgt biologieleraar John Scopes een boete van $100... omdat hij de evolutieleer onderwijst. En dan 21 juli 1934. 10.000 Nederlanders verwelkomen op Schiphol de Uiver. Het toestel keert terug op de luchthaven London-Marlborough. De Uiver landde na 90 uur en 22 minuten vliegen in de Australische stad. En dan voor de, even kijken, dan hebben we 21 juli 1968. Jan Jansen wint als eerste de Nederlandse Tour de France. In de laatste etappe weet hij een achterstand van 16 seconden op de Belg Herman van Springel goed te maken. En dan hebben we nog een kort bericht, zie ik hier. Ja, ook weer over de Tour de France. 21 juli 1974. De Belg Eddy Merckx wint voor de vijfde keer de Tour de France. Nou, zo kunnen we doorgaan met de Tour de France, maar ik denk dat het nu wel even wat meer muziek belangrijk is. Roxy Music, gaan we verder. Jealous Guy, het is 1988.

Tot zover dan de special van Brian Ferry en Roxy Music. Want het was ook weer iets uit de jaren 80, 79 en 85. Tot zover. Dan we gaan naar een ander bericht. We gaan naar een belangrijk bericht over de autoweg. Want het gaat over de A30. Na maanden van afsluitingen en omleidingen gaat de A30 van Ede-Noord richting Barneveld en de A1 weer open. Automobilisten kunnen vanaf zaterdagochtend 25 juli om 7 uur weer gebruik maken van de rijbaan. De weg zou oorspronkelijk pas maandagochtend 27 juli om 5 uur weer open gaan. De langdurige afsluiting eindigt daarmee 46 uur, bijna 2 dagen eerder dan gepland. De A30 is sinds 18 mei in noordelijke richting afgesloten tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1 bij Barneveld. Verkeer moest daardoor via andere snelwegen omrijden. Rijkswaterstaat waarschuwde vooraf voor 40 tot 60 minuten extra reistijd. Vanaf zaterdag kan het verkeer weer rechtstreeks van de A30 naar Barneveld en de A1 rijden. Het grote onderhoud aan de A30 begon eind januari en werd in verschillende fases uitgevoerd. Eerst werd de rijbaan van Barneveld richting Ede aangepakt. Die ging op 14 mei al 5 dagen eerder open dan gepland. Daarna volgde de rijbaan van Ede-Noord naar Barneveld. Nou is het verhaal dus inderdaad weer langer, maar het laatste stukje zou u kunnen lezen op de website van VRMG met de A30. Bijna 2 dagen eerder open. Daar staat dat laatste stukje als u dat nog interesseert. Oké, we gaan naar Nederlandstalig. We gaan naar Abel en Bluff.

Twee Nederlandstaligen, Abel met Onderweg en Bluff Dansen aan Zee. Ja, Dansen aan Zee zou nu wel kunnen, het is ook niet zo heel warm. Dus in Zeeland, Dansen aan Zee. We hebben weer een bericht over de in Oosterwolde. Want op zaterdag 1 augustus 2026 doet boerderijwinkel en pluiveebedrijf Koemkolk in Oosterwolde mee aan een landelijke nationale eidag. Op deze dag stellen diverse pluimveebedrijven in heel Nederland hun erf open voor bezoekers. Ook boerderijwinkel en pluimveebedrijf Koemkolk opent de deuren om bezoekers kennis te laten maken met het bedrijf en het verhaal achter de ei. Want van 11 tot 15 uur is iedereen van harte welkom op het erf aan de Koemkolkweg 5. Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen van de pluimveehouderij. Er wordt uitgelegd hoe het bedrijf werkt, waar de eieren vandaan komen en wat er allemaal komt kijken bij het houden van kippen. En er zijn natuurlijk allemaal activiteiten voor jong en oud. Onder andere sminken, kinderactiviteiten, proeverij, springkussen, verkoop van streekproducten, alpaca's bekijken en bloemerpluktuin en gratis koffie en fris. Nou, tot zover dan. We gaan weer even terug in de tijd. Nou ja, ietsjes terug. We gaan naar 1988 en 1974. En wie is dat? Nick McKenzie.

1988 en 1974. Nick McKenzie. En weer een bericht uit het harde, maar ook eigenlijk een beetje uit Oldebroek en Elburg. Want op de planken staan rijen vol knuffels te wachten op een nieuwe eigenaar. Stapeltjes, stapels spelletjes liggen klaar voor nieuwe

gezinnen met een laag inkomen toch iets te geven om blij van te worden. Want iedere woensdagmiddag ontvangen de vrijwilligers gemiddeld 40 kinderen uit de gemeente Elburg in Oldebroek. Voorzitter Anneke Weg stuurt iedere maand een uitnodiging naar de aangesloten gezinnen. Vervolgens plannen zij een tijdstip in. En als laatste, want ik zie hier, ze zijn verhuisd. In 10 jaar tijd hebben ook de vrijwilligers van de speelgoedbank volgens Anneke ruim 360 kinderen en ruim 160 kinderen blij gemaakt. Sommige kinderen zien we jarenlang maandelijks en andere kinderen om het half jaar. Maar goed, het is zo dat na de verhuizing zijn ze met de speelgoedbank sinds januari 2022 dichtbij Voedselbank Elburg Oldebroek 9-streek aan het straatje in Elburg. Bezoekers van de speelgoedbank zijn mensen die tot de minima behoren. Om lid te worden van de speelgoedbank laten bezoekers hun uitkerings- of loonstrook- of voedselbankpasje zien, legt Anneke uit. Nou, tot zover dan dus bericht over de minima. Dat kan ook allemaal weer voorkomen. We gaan naar een hele mooie plaat, denk ik, van Julio.

Kort zo over dan Julio met Un Sentimental uit 1980. We gaan zo'n beetje een laatste plaat draaien. Het is Spargo met You and Me. Dat is ook uit 1980.

0: Dit was het dan weer een invalmiddag met Ben Ransdorf. Normaal zou je Gerrit-Jan Hup komen met topdag, maar die is er niet, die is op vakantie. Mijn collega Aad gaat hem vervangen, dus 2 uur lang met topdag. En wat mij betreft zelf vanavond tussen 8 en 10. Stemloos en de Love Songs.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje, minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Ja, Nancy Sinatra and These Boots Are Made For Walking.
1: Are you ready, Boots?
0: Ja, ja, ze zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Die is afgelopen morgen, vanmorgen om 4:00 begonnen. Ik heb de beelden gezien op de televisie. En ja, ik ben niet zo held om mee te gaan lopen, hoor. Nee, nee, nee. Hé, ik moet het programma Topdag van Gerrit Top overnemen, want hij is aan het blaren prikken bij de Vierdaagse. We gaan straks nog contact met hem zoeken. Maar ik moet ook even weg. Dus ik ben om 2:30 ongeveer weer terug. En tot die tijd gaan we allemaal muziekjes draaien over water. Walk on water, waar ze loopt te wandelen. Walk on en de wandelclub. Tot straks.

stoet naar het land van Maas en Waal gegaan, maar we pakken wel het weerbericht er even bij. De zon schijnt en er zijn stapelwolken, dus overal droog. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee en 23 of 24 graden in het binnenland. Hierbij waait een matige noordwestenwind. Later in de middag en vanavond krijgt de noordoosten meer bewolking te maken. Deze band met bewolking breidt zich zuidoostwaarts over het land uit. Vannacht is het dan bewolkt en koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgen is bewolkt en kan er een spat regen vallen en het wordt 20 graden. Ja, misschien wel naar het strand toe. He, heb ik ook wel weer zin eens een keertje te gaan doen. Nou, voorlopig even niet, want het weer is er niet naar. Maar Pasadena Dream Band, die zongen wel over Zandvoort.

Love Song van Velzen. Ja, probeer contact te krijgen met Gerrit J. Top, de presentator van Topdag. Hij zit natuurlijk niet in de studio en hij is blaren aan het prikken. En ik keek even, ik stuurde mijn WhatsApp berichtje. Zag ik dat hij om 2:30 voor het laatst op zijn telefoon had gekeken. Ik durf hem ook niet te bellen hoor. Nee, want voor hetzelfde geld dan is hij prikken en dan prikt hij mis op het moment dat ik hem dus ga bellen. Maar in ieder geval, ja, misschien dat we het volgende uur nog met Gerrit J. Top in contact komen. De blaren prikker uit Elburg, uit de gemeente Elburg, want hij woont natuurlijk in Doornspijk. Ja, ik had aan het begin van deze uitzending een aantal nummers gedraaid over lopen. These boots are made for walking, walk on water, waar ze lopen te wandelen, walk on en de wandelclub. Ja, nou, dan houdt het een beetje op wat titels met walker betreft. Maar we hebben natuurlijk al wel de Walker Brothers. En die zongen in het jaar 1976 No Regrets.

0: Hè?
1: Ja, we draaien de Walker Brothers even weg. Want als het goed is, hebben wij onze Gloek-collega Gerrit Top aan de telefoon. Gerrit, hoor je mij?
2: Jazeker.
1: Oh ja, ik hoor jou ook. Dat zat er weer een uitkomst voor mij, hoor, als ik dit moet doen. Want ik ben niet zo handig met die telefoon hier. Even kijken, we hebben nog een kleine 4 minuten. Gerrit, ik mag voor jou invallen, want jij bent in Nijmegen. En wat doe je daar?
2: Ik ben blaren aan het prikken voor de EHB, voor het Rode Kruis.
1: Voor het Rode Kruis. Hey, jij bent daar nu al vanmorgen. Waar sta je ergens op de route?
2: Bij Bemmel.
1: En is dat halverwege? Is dat richting het einde?
2: Ik heb me laten vertellen dat het 7 kilometer voor het einde is.
1: 7 kilometer. En heb je al veel blaren moeten prikken?
2: Nou, ik heb me net 2 uur bezig geweest, maar ik had maar 2 slachtoffers.
1: Ja, maar 2 slachtoffers? Maar,
2: maar die hadden wel verschillende blaren. En als, ik ben zo een kwartiertje bezig per blaar.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dus het vreet tijd.
1: Vreedheid, ja, inderdaad. Hey, jij bent daar nu bezig. Gisteren hadden we ook al even contact, tenminste via de WhatsApp. Want jij was toen in een meeting. Maar even een andere vraag. Hoe ben je daar nou bij die Vierdaagse terechtgekomen?
2: Ja, de Vierdaagse heeft een hele sympathieke klank.
1: Ja?
2: En in het verleden heb ik vaak gedacht, oh, oké, meelopen. En er kwam niet van.
1: Nee.
2: En een jaar of 15 geleden heb ik een EHBO-diploma gehaald. En vorig jaar ben ik eens gaan zoeken.
1: Ja.
2: Hoe of dat werkte met blaren prikken op de Vierdaagse.
1: Ja, ja.
2: Nou ja, Google is je beste vriend. En binnen de kortste keren had je het antwoord.
1: Ja.
2: Hoe of dat moest.
1: Ja, je had gisteren...
2: En wat dat vereist werd.
1: Ja, wat een vereist werd. En gisteren had jij een bijeenkomst gisterenmorgen toen ik jou probeerde te bellen.
2: Ja.
1: En dan krijg je instructie en dat soort dingen. Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, je krijgt om te beginnen een herhalingsles in het blaren prikken.
1: Ja.
2: En dan krijg je nog even een voorstelronde.
1: Ja.
2: Je krijgt een lesje in communicatie met de radio.
1: Ja.
2: En hoe of je administratie bijhoudt per slachtoffer.
1: Ja, ja. Hey, ga je iedere avond naar huis of blijf je daar slapen?
2: Het is net als in dienst. We liggen met 66 man in één grote sporthal van het Erasmus, van het Radboud Sportcentrum.
1: Ja, oké.
2: Van de Radboud Universiteit.
1: Ja, oké.
2: En daar eten we ook.
1: En daar eet je ook. Wordt goed verzorgd, begrijp ik.
2: Ja, we worden prima verzorgd. Er is een bar waar we tegen een schappelijk prijsje een wijntje kunnen halen en een biertje. Ja.
1: Nou, mooi.
2: Je hebt een ontzettend warme band met je collega's.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Hey Gerrit, het is tijd voor het nieuws van 3 uur. Fijn dat we je toch nog even de uitzending konden krijgen. En ik wens jou, en denk ook namens de luisteraars, heel veel plezier daar. En heel veel sterkte toe met alle bladen die je nog moet prikken.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké. Gerrit, hartelijk bedankt. Oké, doeg. Yep. Nou, Gerrit toch nog op het laatste moment nog even in de uitzending gekregen. We gaan eruit voor het nieuws van 3 uur en dan zijn we weer terug.
3: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV... en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal.

0: Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: kom.
1: Oh, mooi hè, die bottenschijf van deze week van Dik Hout. Wat een morgen komt. Week 30 alweer staat er op het lijstje. Wat vliegt de tijd, mensen? Ja, misschien heb je vakantie. Misschien ga je met vakantie. Misschien blijf je gewoon thuis. Nou, het voordeel is van als je thuis blijft, dat je gewoon lekker naar de Loe kan blijven luisteren. Het voordeel is als je op vakantie gaat, kan je ook naar de Loe blijven luisteren. Gewoon via internet, via www.loemedia.nl. Kan je niet alleen de kabelkrant, niet alleen de radio luisteren, maar ook de kabelkrant zelfs nog bekijken. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er hier in de regio speelt. Ja, voor het nieuws van 3 uur had ik Gerrit J. Top aan de telefoon. Ja, hij doet normaal gesproken het programma Top met Topdag met Gerrit Top. Ja, maar Gerrit die zit in Nijmegen. Hij is blaren aan het prikken. En ja, ik hoop dat hij genoeg mensen kan helpen. In ieder geval weer op weg kan helpen om toch de finish te halen. Hij zit in Bemmel. En ja, hij vertelde dat het een leuke groep is waar hij mee samenwerkt. Dat ze slapen in een sportzaal met 66 mensen bij het... even kijken, dat is Radboud. Is dat, hè? Radboud UMC in Nijmegen. Daar hebben ze ook eten en een drankje. Voor Gerrit is ook altijd belangrijk als er een bar aanwezig is. Voor wie niet, natuurlijk. Goed, wij gaan verder met de muziek. Met de muziek van Boney M. Hier zijn de Rivers of Babylon. Het begint altijd zo mooi. Heel rustig.

Boney M. uit de jaren 70. Ja, een paar klaarstaan uit de jaren 70. Waarom, weet ik niet. Dat kwam toevallig zo in me op. De huis aan huis. Ja, de inkt is nog nat als je hem in de brievenbus krijgt. Maar ik heb hem al helemaal droog op mijn scherm hier staan. En daarom pak ik een aantal mooie berichten ervan af. In het gebied Vossen, Akker Noord en Elburg wil de gemeente in totaal 66 woningen realiseren. Het gaat om 22 sociale huurappartementen, 6 sociale huurrijwoningen, 10 rug-aan-rug woningen in de categorie betaalbare koop, 10 rijwoningen in de categorie betaalbare koop, 12 rijwoningen in de categorie dure koop, en 6 twee onderinkomenswoningen in de categorie dure koop. Zo stelt het college van BMW een divers woningbouwprogramma dat inspeelt op de woningbehoeften in de gemeente. Van de 77 woningen van de woningen valt 77% in de categorie betaalbaar, waarin een positieve zin wordt afgeweken van zowel de woondeal als de eigen woonvisie van de gemeente. Het is nu door het college vastgestelde plan kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Het plan is in de periode van 1,5 jaar tijd in nauwe samenwerking met het projectteam van de gemeente stapje voor stapje vormgegeven en verfijnd. Nou, het rest van het verhaal lees je in de Huis aan Huis van vandaag.

Middle of the Road en Samson en Delilah. Ja, we lazen net in de Stentor, in de Huis aan Huis van vandaag. Een verhaaltje over Elburg wil 66 woningen realiseren in Vosgeakker Noord. Maar er staat in diezelfde krant staat het verhaal. Bestemmingsplan Horstkamp is al in 2011 vastgesteld door de Raad van Elburg. Door onder meer de aanwezigheid van de steenuil en stikstofproblematiek heeft het plan grote vertraging opgelopen. Met het vaststellen van het stedenbouwkundig plan kan nu een flinke stap voorwaarts worden gemaakt. Door het college wordt aangegeven dat het een flinke klus was om de functie als wonen en verkeer in te passen tussen de eisen van groen, ecologie en waterberging. In het uiteindelijke plan is dat nu opgesteld is, kunnen alle partijen zich vinden. De gemeente wil dit jaar de benodigde planologische procedure afronden, maar gaat ook de benodigde flora en fauna natuur Nature 2000 vergunning aanvragen bij de provincie Gelderland. In 2027 hoopt het college de nieuwe rotonde en de verbindingsweg aan te kunnen leggen. Ook op eind dit jaar voldoende grond te hebben gevonden om de benodigde compensatiemaatregelen te kunnen treffen voor de steenuilen. Bomen planten op agrarische grond is in Elburg in principe niet toegestaan, maar noodzakelijk voor de maatregelen. Omdat het plan al zo lang wordt voorbereid, kan niet volledig worden voldaan aan de woonvisie. Dat betekent dat 55% van de woningen in de betaalbare sector wordt gerealiseerd en niet de gewenste 69%. De resterende 45% wordt gebouwd in de vrije sector. Na de zomer wordt de ruimtelijke procedure opgestart. In de winter van 2027 worden maatregelen genomen om de leefgebieden van de steenuilen, vleermuizen en martens te realiseren. Nou, tot zover het berichtje uit de Huis aan Huis over het plan Horstkamp, dat al in 2011 werd gepresenteerd. Ik weet nog, ik ben naar die eerste informatiebijeenkomst geweest samen met mijn schoonvader. Ja. En die man is in 2012 al overleden. Dus we zaten al te kijken van, gaat er nog eens keer wat gebeuren? Maar het lijkt er nu toch op. Verder met Joyce Baker. Sing for the Day.

Damaro, Miramso, tuintje in mijn hart. Ja, ik zeg altijd maar zo, beter een tuintje in je hart dan een tuintje op je buik. Dus, als je begrijpt wat ik bedoel. We gaan even een paar achter elkaar moeten draaien, want onze razende reporter Egbert Bos, je weet wel, van de maandag, van de middagmatinee en natuurlijk de derde helft. Egbert die gaat aanstaande donderdag gaat hij verslag doen van de Vierdaagse. En dat is een speciale dag altijd. Dan hebben ze die 7 heuvelen, hè? Weet je wel, op en neer, dat 7 keer. En op het hoogste punt, daar staat Egbert de Elburgse deelnemers op te wachten. Met een flesje water, een appeltje, een banaantje en een koekje en dat soort dingen. Misschien neemt u wel Elburger Brok mee, ik heb geen idee. Het zou wel een goede opsteker zijn. Misschien wel een tip voor Egbert om dat mee te nemen. Daarvoor had hij de benodigde apparatuur nodig. Je kan natuurlijk gewoon via je telefoon kan je inbellen. Maar het is veel mooier als je dat digitaal doet via het zogenaamde Lucy-systeem. Waar ook een aantal verslaggevers bij de voetbal gebruik van maken. Dus wat dat betreft was Egbert eventjes hier om de spullen op te halen. Alles aangesloten, alles uitgelegd hoe het werkt. Want het moet natuurlijk wel werken als hij daar op donderdag staat. Ik kan altijd een telefoon gebruiken. Maar donderdagmorgen in het ochtendprogramma van Bart van Dijk. Dan zal hij het eerste verslag doen. En een middagmatinee van 12 tot 2 van met Jeanette. Daar zal ook een aantal Elburgers nog te woord staan. Wij gaan verder met mooie muziek uit het jaar 1996 van Fool's Garden. Hier is de Lemon Tree.

The Fool's Garden met Lemon Tree. Ja, we hebben de Huis in Huis er nog even bij. De digitale berichtje van, geschreven door Barry Wensink. Bij Marsman Kantoor, Boekkantoor en Cadeau aan het Centrumplein in het Harde zijn ze op zoek naar een overnamekandidaat. Want Driesje gaat namelijk op 1 oktober van dit jaar stoppen met haar winkel. Een moeilijke beslissing en ik besef me dat het jammer is als de winkel eventueel zou gaan verdwijnen. Ze ging alles behalve over één nacht ijs, maar alles afwegende is dit voor Driesje de juiste beslissing. Voordat het echter zover is, kunnen klanten nog prima bij haar terecht voor een tal van artikelen. Denk aan tijdschriften, boeken, christelijke boeken, wenskaarten inclusief postzegel, speelgoed, giftkaarten, telefoonkaarten, e-sigaretten, cartridge en kantoorartikelen. We hebben tevens een klein assortiment huishoudelijke artikelen en dat ontdekken steeds meer mensen. En we verkopen ook tabaksartikelen. Momenteel is er een kleurwedstrijd van Topmodel waar leuke prijzen te winnen zijn. Het is de bedoeling dat de deelnemende kinderen zelf hun kleurplaat weer ophalen en ook weer inleveren. De prijsuitreiking is op 1 augustus, legt Driesje uit. We lopen langs de boeken. Top 10 als de eigenaresse ons wijst op de collectie Cozy Vintage kleurboeken. Dit is erg populair en het staan vanuit TikTok. We verkopen ook de bijbehorende stiften. Even verderop laatst een boekje met zogenaamde Mordokus. Dat zijn mysterieuze puzzels. Ook erg in trek, laat ze weten. We hebben sowieso tal van leuke vakantieboeken voor alle leeftijden. Marsman Boek, Kantoor en Cadeau is gespecialiseerd in wenskaarten en mag zich verkooppunt noemen van Paperclip. Achter in de winkel vinden klanten een hoek met feestartikelen. Het is ook mogelijk om pasfoto's voor je rijbewijs en paspoort te laten maken. En de winkel is een post.nl-punt en bovendien een printservice, zodat klanten niet meer naar een drukkerij hoeven voor hun kaart en dergelijke. Nou, marsman.nl, als je daarop kijkt en je zoekt even op Facebook Marsman het Harde, dan vind je nog veel meer informatie.

Ja, we gaan eens even kijken naar de Tour de France. Die is ook bezig. Een tijdrit van 26,1 kilometer. Nou, dat is nu zo heel ver. Maar je moet wel heel hard fietsen natuurlijk, hè. 82 van de 165 renners die zijn al de finish gepasseerd. Dus nou, zeg maar gewoon de helft. Bruno Armirail vanuit Frankrijk heeft er 34 minuten en 14 seconden over gedaan. 7 seconden langer door Joshua Tarling uit Groot-Brittannië. Maar er zijn ook Nederlanders die het best wel aardig doen. Op de vierde plaats Huub Arts. Op 34 minuten en 49 seconden deed hij erover. En precies 35 minuten Daan Holen. Ja, dan moeten er nog natuurlijk een heleboel moeten er even trekken. Ik ga eens eventjes kijken of ik nog wat kan zien wat starttijden. Hier heb ik het algemeen klassement, het bergklassement, het jongerenklassement en nog het andere klassementen die er allemaal zijn. En dan gaat gaat even verder. Het is nu 15:46. Nou, Mathieu van der Poel die is bezig. Ik weet niet hoe die gaat finishen. Dat horen we straks nog wel even. En om 16:25 Tim Arensman. En om 17:15 Tadej Pogacar. Die mag dan gaan. Bij 17:45 zijn ze een beetje klaar. Als je naar Radio Tour de France luistert, wat ik ook vaak doe, heb je in ieder geval nog, kan je de finish nog meemaken. Wij gaan verder met een nummer van Adamo. Oh.

Balanege van Adamo. Nou, nu is mijn Frans zo slecht dat ik geen idee heb waar hij het over zingt. Nee, ja. We hebben het programma De Ochtendspits met Dries Smit. Ken je dat? Nou, het is iedere ochtend...

Ja, mijn manier van wakker worden tegenwoordig. De ochtendspit met Dries Smit. En die heeft allemaal onderwerpen in. Hè? Ook de gebeurtenissen uit het verleden. Ook de verjaardagskalender. Bekende Nederlanders. Maar dan heeft hij ook altijd een onderwerp. Dat gaat over de dag van. Nou, en dan hoor je soms de meest uiteenlopende dingen. Nou, aanstaande zaterdag heeft Dries natuurlijk geen uitzending. Nee, dan mag hij uitslapen. Hoef je niet om 7 uur achter de microfoon te zitten. Dus ga ik even gebruik maken van de zendtijd of van het onderwerp wat Dries altijd behandelt. Want aanstaande zaterdag is het de Nationale Eidag. Oh, dat is niet aanstaande zaterdag. Het is zaterdag 1 augustus. Maar beter te vroeg gemeld dan te laat, vind je ook niet. Op zaterdag 1 augustus 2026 doet boerderijwinkel en pluimveebedrijf Koemkolk in Oosterwolde ook mee aan de landelijke Nationale Eidag. Op deze dag stellen diverse pluimveebedrijven in heel Nederland hun erf open voor bezoekers. Ook boerderijwinkel en pluimveebedrijf Koemkolk opent haar deuren om bezoekers kennis te laten maken met het bedrijf en het verhaal achter het ei. Zouden ze dan ook gaan uitleggen wat er eerst was? Eerst kip of dan het ei? Ik weet het niet, misschien wel. Ik kan in ieder geval van 11 tot 3... naar de Koemkolkweg nummer 5. En bij een op het erf dan kan je een kijkje achter de schermen nemen van de pluimveehouderij. Je wordt uitgelegd hoe het bedrijf werkt, waar de eieren vandaan komen. Nou, ik moet toch eens gaan kijken. Misschien hebben ze wel nieuws voor mij ook, hè? En wat er allemaal bij komt kijken voor het houden van kippen. Activiteiten voor jong en oud. Tijdens de Nationale Eidag zijn er diverse activiteiten voor bezoekers. Waaronder een kijkje in de stal om te kijken hoe de kippen leven. Schminken. Nou, niet kippen schminken hoor. De kinderen worden geschminkt. Er zijn kinderactiviteiten. Proeverij. Dat gaat natuurlijk over eieren. Een springkussen. Verkoop van streekproducten. De alpaca's kan je bekijken. Bloempluktuin is er. Gratis koffie en fris. En daarna is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen over kippen, eieren en de dagelijkse gang van zaken op het bedrijf. Zo belooft het een gezellige dag te worden voor het hele gezin, waarin ontmoeting, educatie en beleving centraal staan. Het ei is niet alleen een alledaags product dat in vrijwel ieder huishouden te vinden is, maar ook een gezonde en duurzame voedingsbron. De organisatie van de Nationale Eidag wil met deze speciale contactdag het belang van ei binnen het gevarieerd voedingspatroon onderstrepen en laten zien hoe veelzijdig dit product is. Het bevat de belangrijkste voedingsstoffen, is betaalbaar en heel eenvoudig te bereiden. Daarnaast wordt het over de hele wereld op talloze manieren gebruikt en gewaardeerd. Van een simpel ontbijtje tot culinaire hoogstandjes. De openingstijden 11 tot 5 uur tot 3 uur aan de Koemkolkweg 5. En wil je meer informatie over de Nationale Eidag? Kijk dan op www.nationale-eidag.nl. Ja, dan koop je een doosje met eieren, hè? En dan zeg je, er is één voor jou en één voor mij. Eén voor jou, één voor mij. Eén voor jou, één voor mij. Eén voor jou, één voor mij.

La Bionda en One For You en One For Me. En zo komt er dan weer een einde aan deze aflevering van Topdag, waar je Gerrit Top nog even hoorde vanaf de Vierdaagse, waar hij blaren aan het prikken is. Wat gaan we straks doen? Een paar uurtjes de muziekcarousel gaat draaien. Trouwens, er ook binnenkort weer kermis aan de haven. Hij is al bijna opgebouwd, denk ik. Om 6:00 Ellen versus Rob met Ellen Pitlow en Rob Taconis. En dan om 8:00 het programma Stemloos met Ben Ransop. Je hebt Ben net ook gehoord, hè? Tussen 12 en 2 viel die info net. En ook tussen 11, 9 en 10 draait hij Love Songs. Daarna nog een herhaling van het programma WWWW met Rob en Egbert. En morgen om 7:00 is Dries er weer. En ik ga heel toepasselijk in verband met het berichtje wat ik had over de eidag afsluiten met Rufus Thomas en Do the Funky Funky Chicken. Wat mij betreft tot vrijdagmiddag 2:00.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. 2 piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land reikt het langzaam op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. En een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein ging het eerder mis. De weg is weer vrij, maar reken nog op een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes duurt er 10 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij knooppunt Ewijk een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. Verderop op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog eens 10 minuten vertraging. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doet er een kwartier langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier vertraging door de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: 105.5. Dit is Lou. deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er een kwartier langer over. Op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord. Voor Kampen-Zuid 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. Daarna de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 20 minuten langer over door de Nijmeegse Vierdaagse drukte. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Voor Ermelo 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De gezelligste aan het Veluwe weer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen. Dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Je hebt nu nog vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht, voor Utrecht 10 minuten op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot slot de drukte op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen duurde er 20 minuten langer over door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

Ja, Ellen versus Rob. Maar ja, in dit geval zonder Ellen. Want Ellen zit als goed is ergens in Frankrijk te genieten met haar kinderen, kleinkinderen en uiteraard Ivanhoe, haar man. En die is volgende week weer. Dus wat dat betreft moeten deze week moeten we eventjes, pas op de plaats maken. Dat maakt voor de rest niks uit. We komen er vanzelf van uit. We gaan 2 uurtjes gezellige muziek draaien. Het eerste uur gewoon echt lekkere muziek die ja, ik en hopelijk jij ook mooi vindt. En tweede gaan we... Ja, toch even naar de musicals kijken. Waaronder aan de Moulin Rouge, die helaas moest stoppen. We gaan eens eerst even luisteren. Eens kijken naar Move van Sarah.

0: ze was. Ik hoop maar dat ze weet, ik doe mijn best met elke stap voor dat meisje uit de klas.
1: Meisje uit de klas, Emma Heesters. Gaan we straks nog meer over horen. Eens even kijken, wat gaan we nog meer draaien? Goedemorgen van Jill Helena.

0: Ja, dat was Sunny en Jim Buckham. Nog nooit van gehoord. Ja, Jim Buckham wel uiteraard, maar Tietje kende niet. Maar goed, ik hoop dat hij het leuk vond. Even toch wat nieuwsberichten tussendoor. Ik las op de krant subsidie voor raadsleden in gemeente Elburg. Nou, ik denk dat gaat wel heel wat worden. Dan zeggen de politieke partijen in Elburg ontvangen per raadslid een subsidie van €488. Het gaat om gelden die door het Rijk beschikbaar gesteld worden. €488 is niet per maand, maar op jaarbasis. Dus er blijft niet zo gek veel over in het hele verhaal. Maar goed, het is een hoe noemen we dat, een reisvergoeding. Maar een raadslid krijgt daarbij ook nog eens een keer, en dat is wel per maand, een gemeenteraadslid ben je gemiddeld tot 16 tot 20 uur per week bezig. Afhankelijk een beetje hoe je kwaliteit inschat en al dat soort dingen meer. En wat kost er? Wat krijgt een raadslid? Een raadslid die krijgt per maand in onze gemeente, dus onder de 40.000 inwoners, €1.305,79 bruto. Dus er gaat ons wat hoor. Je zal iets van €800-900 uit overhouden. Maar ja, daar moet je wel een halve maand extra voor werken om dat te blijven. Maar goed, het is ook niet een verplichting, maar het is een roeping. Dus anders ga je geen raadslid worden. Eens even kijken, wat moet dat?
1: Als ik eerder was begonnen.
0: Sjoerd Keijzer.
1: Geen

Nou, de nieuwe van Vrouwtje. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind er helemaal niks aan. Maar goed, ik hoorde hem voor het eerst, dus ik zal niet meer zeker meer draaien. Maar goed, ze hebben ook hele leuke liedjes. Wat dat betreft, kan er eens een keer een mis erin zitten. Eens even kijken, wat hebben wij nog voor informatie? Ja, wij zagen eigenlijk dat Oekraïne behoorlijk bezig was in Rusland. En die heeft de grootste Russische webshop geraakt. Ondernemers wanhopig. Oekraïense drones hebben in de afgelopen dagen distributiecentrum van het Russische bedrijf Wildberries aangevallen. Dit is de grootste webshop van Rusland te vergelijken met Bol. In deze video, dus dat zal allemaal wel. De omzet van het hele verhaal van de Wildberries of Wildberries is op jaarbasis in 2024 35 miljard dollar. Dus het is een gigantisch opverhaal. En ja, nou goed, die hebben toch een beetje een probleempje als hun magazijnen geraakt worden. We gaan het rustig af. Wie is uiteindelijk, dat ben ik even aan het zoeken gaan. Wie is uiteindelijk geen ogenblik de eigenaresse van Wildberries? Dat Tanya Kim, die is getrouwd met een Russische magnaat. En ja, ze is inmiddels de eigenaar van Wildberries. Wordt vaak omschreven als de Russische tegenhanger van Amazon. Laat eens luisteren of Samantha Steenwijk er wat mee kan. In mijn armen.

Ja, dat was Dicht bij mij, Sabine. Een meisje wat op de gitaar speelt. Dus ik ga een ander meisje horen die op de gitaar speelt. Dat is Annemarie. Maar ja, Ellen is hier niet. Maar anders hadden we gegarandeerd gepraat over het nieuwe seizoen BNB voor Liefde. Stad met 500.000 minder kijkers dan normaal. Ik weet niet wat de reden van is. Misschien de tijdstip. Ik weet het niet. Maar goed. Afgelopen maandag, gisteren, hebben 908.000 mensen gekeken. Waarvan ik en mijn... Of nee, ik moet anders zeggen. Mijn partner en ik gekeken hebben. En we gaan dus denk ik even over horen. We gaan eerst eventjes luisteren. Eens even kijken. The Sun Went Down.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Ja, BNB vol liefde. Er zijn als het goed is, hoeveel zijn er eigenlijk? 8 kandidaten. Kandidaten Caroline, 67 jaar uit Estepona uit Spanje. Dan hebben we Timothy, 40 jaar Ibiza, Spanje. We hebben Elina, 37 jaar, Palm Beach, Aruba. Die heb ik niet gezien volgens mij. Paul, 62 jaar, Fidredres in Spanje. Dan hebben we Iris, 50 jaar, Barcelona uit Spanje. En Thomas, 36 jaar, Denia uit Spanje. Er zijn wel heel veel mensen uit Spanje. Nisha Tara uit Frankrijk. En Fred van Bonaire, een leuke kerel trouwens. Het gaat best wel eens wat worden met die meneer. De twee in ieder geval die wij gezien hebben, of gisteren eigenlijk gezien hebben, dat was inderdaad Caroline en Timothy. En verder volgens mij, ja, dan hebben we uiteraard onze man uit Bonaire gezien. En misschien dat wat gaat worden. We gaan eens even luisteren. Something Perfect, zeggen we dat goed? Ja, Something Perfect.

Ja, en BNB Vol Liefde 2026 is inderdaad gisteren maandag begonnen op de 20e. En dat gaat 8 weken door, van maandag tot en met donderdag. Dus 4 afleveringen per week. En het begint allemaal rond 8:55 op RTL 4. Nou, veel geluk ermee. Ik vrees dat ik het ook een beetje moet volgen, want ook Ellen zal er vaak over praten. Dus wat dat betreft, verheug ik me er eigenlijk wel op. Maar eens even kijken. Hij is van mij. We kennen hem nog van een maan.

Ja, dat was inderdaad Maan en Chris Cross. Hij is van mij. Eens even kijken hoor. Gaat toch nog even wat buitenlandse politiek bespreken. Donald Trump is in het openbaar uitgejouwd en uitgefloten. Die zal toch een president wezen. En eigenlijk overal waar je komt, word je uitgejaagd. Dan moet je erg vreselijk moe zijn, denk ik. Dus even kijken, een aantal momenten waar hij inderdaad uitgejouwd is. De 38-jarige conservatieve politieke action conference 10 februari. Daar is hij uitgejouwd op het moment dat hij aangaf dat Ron Paul niet verkozen kan worden. Volgende is de hele moeilijke term allemaal, maar in ieder geval in het conservatieve. Wat zeg ik daar allemaal? Zegt in verband met dreiging van ISIS is die uitgejouwd. Uitgejouwd tijdens toespraak op de Felle Fotter Summit in Washington. Nou, zo gaan we eigenlijk achter elkaar door, denk ik, in het hele verhaal. Dus ik moet ook eerlijk zeggen, die man die heeft gewoon, buiten dat hij een ijzeren harnas heeft, maar hij gaat ook gewoon door. En volgens mij moet hij hartstikke doof wezen. Want het uitjouwen, dan moet je het ook kunnen horen. Maar goed, als je doof bent, is dat voor de rest geen probleem natuurlijk. We gaan luisteren naar Light Over You.

Ja, dat was Shake It Off van Taylor Swift, de Amerikaanse zangeres die een wereldtour gemaakt heeft. Die wereldtour, Eratour, bracht 2 miljard euro, dollars op. Dus wat dat betreft. Maar daar draai ik hem eigenlijk niet voor. Ik vind wel een leuk stukje gevonden. Taylor Swift werd een keer uitgenodigd door de Graham Norton Show. En ze werd ook als laatste toegevoegd aan de gastenlijst die er zaten. En ja, zij, ik lees gewoon even voor. Tijdens een optreden in de Graham Norton Show in oktober 2025 om haar album The Life of a Showgirl van Taylor Swift te promoten, toonde Taylor Swift haar gulheid tegenover haar medegasten. Graham Norton vertelde in een interview dat, omdat Swift op het laatste nippertje aan de volle line-up werd toegevoegd, het productieteam overwoog om andere gasten te schrappen in plaats van haar. Swift weigerde dit al resoluut en stond ervoor dat die niemand meer zou worden, niemand zou mogen wijken. Dus dat is op zich maar wel meer van dat soort verhalen. Hoor. Want ze is in Amsterdam ook de ere toe geweest. En daar heb je ook een heleboel geld gegeven aan, wat was het ook weer, tegen Leger des Heils en aan allerlei andere instanties die geld nodig hadden. En dat betreft is volgens mij behoorlijk barmhartig. We gaan eens luisteren naar Miss Montreal in, eens even kijken, wat staat er nou, Sjolen? Get It Right, Lies Ilza de Lange.

We hebben het even over Taylor Swift, maar er zijn nog wat rijke mensen, artiesten en zangers. Om even een idee te geven, de rijkste artiesten en zangers zijn de top 10. Jay-Z met 2,8 miljard, Taylor Swift met 2 miljard, Rihanna met 1 miljard tot 1,4 miljard, Beyoncé met 1 miljard, Paul McCartney met 1,3 miljard. En Madonna met 850 miljoen. Nou, die is dan afgelopen WK is iets gelopen. Want ze mochten de halftime show doen samen met volgens mij met Rihanna. Maar goed, dat betreft is de wereld toch een beetje oneerlijk verdeeld. Dus even kijken, we hebben nog 4 minuutjes. En daar gaan we niet helemaal lekker. Dus we gaan eerst eventjes... We gaan wel nog 4 minuten. We gaan eruit met... Mag ik naar je kijken? Nee, toch niet. Ja, mag ik naar je kijken? Goed zo, dan gaan we deze doen. Marcel de Groot.

0: Ja, dat was weer een oudje van 1995, maar op zich een lekkere muziekje. We hebben nog precies 26 seconden en ja, de grote broer van Trump, Mr. Erdogan in Turkije, die heeft een gouverneur uit de provincie Ardahan ontslagen omdat hij een te strakke broek aan had in zijn wielrenners outfit. Het is uit de trieste woorden allemaal dat soort mensen mogen blijven regeren. We gaan luisteren naar, eens eventjes kijken naar het journaal.
1: DAB Plus, digitaal op de kabel, als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Door de Nijmeegse Vierdaagse is het druk tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Hier heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ja, goedenavond. Voor de tweede keer, tweede uur althans, Ellen versus Rob. Alleen Ellen is dit moment heerlijk in Frankrijk aan het vakantie vieren met de kinderen, de kleinkinderen, et cetera, et cetera. Dus die genieten ervan, die ze volgende week weer. En wij gaan een uurtje, ik heb al aangegeven het eerste uur dat ik het tweede uur, dus dit uur, een beetje ga praten met betrekking tot musical informatie, et cetera. Dus wie weet, maar we beginnen met Apple de Darby.

Ja, en waarom April Darby, zou je zeggen. Maar dat was een van de hoofdzangeressen van de musical Moulin Rouge. En daar kom ik zeker even op terug. Maar iedereen weet inmiddels dat de Moulin Rouge plotseling heeft moeten stoppen vanwege een beetje water. We gaan even hun liedje Welkom to the Moulin Rouge spelen. En dan laat ik even weten hoe of wat.

0: Ja, dat was allerlaatste van de Moulin Rouge in Nederland. Afgelopen vrijdag is daar een ongeluk met de sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater ontstaan. Waardoor binnen alle decorstukken, et cetera, nat waren geworden. En die konden ze niet meer herstellen. Ze hadden nog 2 weken te draaien. Maar goed, het is spijtig. En degene die een kaartje hadden gekocht, ja, die zullen ongetwijfeld een kaartje het geld terugkrijgen. Of misschien dat ze wel een volgende musical gaan. En Juliet of zo, die gaat nu in. Althans niet in, maar goed, die gaat gebouwd worden. En dat ze deed. En ik heb inmiddels begrepen dat ook. Want première en Juliet niet in gevaar is vanwege de waterschade in Beatrix Theater. Ik moet ook zeggen, ik heb zelf een ervaring met een sprinklerinstallatie gehad. En dat was bij het pand waar wij zitten, bij Weber. Dat zit in de, zit in elke verdieping zit er een sprinkler. En er was een monteur die was op een maandagochtend bezig om filters te vervangen in de pronters, de beneden in het gebeuren waar alles staat. En hij trok de filter uit en ja, had vergeten de leiding dicht te zetten. Dus binnen, nou, het heb echt binnen 10 minuten zonder gewoon 20%, 20 centimeter water in de pronto. Dus wat dat betreft, dat is iets aan te houden. Dus ik kan me ook voorstellen dat hier in Beatrix Theater best wel wat schade is. We gaan iets een hele oude horen en dat is Do Re Mi. Van The Sound of Music.
1: Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you

Nieuws van de pers. De Michael Jackson musical komt naar Nederland toe. Hij draait in Londen, Australië, Hamburg. En alle scores weer gebroken. En uiteindelijk verwachten we de producent, dat is de Stage Entertainment Group. De producent brengt de voorstel dan in het nieuwe theaterseizoen 2027-28. Nou, eventjes Michael Jackson luisteren. Dan gaan ze even naar een trailer luisteren.

Nou, heel snel eventjes was dat, maar ik vreug me er wel op. In seizoen 26-27 gaat hij op de podium staan. Dus ik probeer zodra er wat duidelijkheid is weer meer informatie te geven. We gaan eens even een lekker luchtig muziekje draaien. Ken je nog John en Olivia, oftewel Olijfje? Summer Nights.

Nieuwe gastleden, kerstleden. Aangekondigd voor 101 Dalmatier, de musical. Daar heb ik inmiddels kaartjes voor, inderdaad. Die gaat van oktober gaat die draaien. En wie zit in de cast? Joey Schalker. Bente van der Brand. Jip Bartels en Pepijn van den Berg. Maar er zit ook in, die is al eerder bekendgemaakt, Kim Lian van der Meij, Anouk Meijs en Christine Carion. Ik denk dat het een hele leuke musical gaat worden waar we best wel wat van genieten. Tik Tik Boom gaat er ook komen. Laten we eens even luisteren naar Green Green Dress.

Green Green Grass van Tic Tac Boom. Eens even kijken hoor, wat wij... wel een leuk verhaaltje. Ik heb 2027 hebben we een heleboel, dus niet dit jaar, maar volgend jaar, hebben we een heleboel nieuwe musicals die op gaan komen. Ik noem maar even een paar. Beatrix de musical, Dark Ride, De Verbouwing, Dolly Dots de musical, Flodder de musical, Hugo de Grote de musical, Huisgenoten, Kikker is Kikker, Annie M. Schmidt, lang leven Annie en G. Schmidt. De Michael Jackson musical waar ik net over gehad heb. De Partisanen, de musical, Populisme. De Bodyguard, een nieuwe, die gaat zeker ook een hele goede worden wat dat betreft. Titus en Fien, de musical revue. En Willy Alberti. Nou goed, voorlopig in 2027 is het genoeg te zien. Dus even kijken, wat gaan we doen? We gaan het heel iets raars doen. We gaan gewoon de drie biggetjes draaien.

Nou, geweldig. Ik vond een beetje tegenvallen pas op de drie biggetjes. Ik dacht dat het drie biggetjes van K3 was. Maar dat is niet zo. Maakt ook niks uit. We gaan gewoon even door. Ik ben even verder gaan kijken op de Musical News. En ja, misschien wel leuk. Audities. Kinderen gezocht voor de rol Fletcher in The Bodyguard. Die in 2017 ergens gaat lopen. Er worden inderdaad... Het gaat om de rol van 9-jarige kind van Rachel Maron, die in de voorstel wordt gespeeld door Gaia Aken. Gezocht worden kinderen van dezelfde kleur, etcetera, die hem kunnen invallen. Want ja, het blijkt gewoon dat die kinderen niet altijd mogen spelen in alle musicals uiteraard, qua tijden, etcetera. Dus mocht je wat willen wezen, eventjes naar, even kijken, oh, goh, dat is een heel, heel term, naar pages. inthepicture.com@Fletcher. En anders ga je even een musical web. Dat zie je het een en ander ook. Ik ga eens even kijken. Ik ga gewoon eens even naar mijn oude vriendin Pia Douwes.

Ja, luisteraars, we zijn er weer langzamerhand uit. Ben is inmiddels binnengekomen van Stemloos en Love Songs. Toch, Ben? Ja, we gaan ook Love Songs dingen. Dus wij gaan er langzamerhand uit. We stoppen eigenlijk, of we eindigen eigenlijk met The Bodyguard. Die tweede helft 2027 gaat komen. Ik wil toch even de cast, want er zit wel een behoorlijke cast in. Ik weet niet of je ze allemaal kent, maar Rachel Maron, Nicky Maron, Frank Farmer. Guy Aakman, Numidia, Dorian Bindels, Jules Afferij, James Matthew en Nina Rai. Vooral die Guy Aakman is vreselijk goed. Dus even kijken, ik stop gewoon met I Wanna Dance. With Whitney Houston met The Bodyguards. Even kijken, ja. Oh.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Blue FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, een bijzonder goedenavond. Gelukkig is het de temperatuur zeer acceptabel, ook buiten natuurlijk. In de studio valt het hier best mee. We krijgen dus weer een uurtje Stemloos en een uurtje Love Songs. En dat straks na 9 uur. En zoals je waarschijnlijk wel weet, ik ben 2 keer niet geweest bij dit programma, omdat ik vakantie had. Dan ontmoet je ook mensen, maar... Die zeiden, ik was toevallig ook iemand, toen kwam ik tegen die heel veel van muziek afwist en heel veel LP's had. Ook dat kan. En die had het over de Who. En de Who heeft een mooie plaat gemaakt, die Overture.

De Who, niet geheel stemloos helaas, maar ja, voor een paar seconden. En dan niet draaien omdat het geen instrumentaal nummer is. Jammer, dat gaan we niet doen hoor, een paar seconden. Dat is dus helemaal niet erg. Van een, ja, de Who, de groep de Who, waar ze ook wel eens de gitaar volgens mij stuk sloegen, gaan we naar een poporgel. Ja, je weet, iemand die speelt op een orgel, dat kan, maar als je dan misschien specifiek popnummer speelt, dan noemen ze dat zeker tegenwoordig een poporgel. Maar goed, heel bekende nummers. Fairy Tale, Dancing Queen en Satin Suite, Frans Lambert.

Frans Lambert, die speelde een nummer van Dancing Queen, oftewel van ABBA, en Fairy Tale van Dana. En Dana, die heeft ooit wel eens het Songfestival gewonnen. En ze was toen tijd 18 jaar. Maar zoals je weet, bij Stemloos gebruiken we verschillende muziekinstrumenten. We hebben natuurlijk de hoe gaat als groep, we hebben de poporgel net gehad, maar we gaan naar een accordeon. Sommige mensen vinden dat een beetje, ja, niet fijn, niet leuk. Sommigen herinneren zich John Woodhouse. Ja, dat is ook wel heel wat anders. Dit is ook een popnummer. Hè? De Diamond Accordion Band met een nummer van Dawn. Tie a yellow ribbon round the old tree.

Ja, het duurt allemaal niet zo heel erg lang, hè, die Accordion Diamond, Accordion Band. Nou, heel toeval met het volgende nummer van een dwarsfluit van Chris Hintze. Ik was natuurlijk op vakantie en dan spreek je natuurlijk ook wel eens mensen. En in dit geval een jonge dame die ook bij mij in de bus zat. En wat blijkt, zij speelt dus ook dwarsfluit. En ze kende natuurlijk ook Chris Hintze. Ja, natuurlijk de vier seizoenen van Chris Hintze. Daar komt-ie.

Ik had ook even tijd om in de computer te kijken. En wat blijkt, als ik dus niet ben, dan wordt er instrumentale muziek en love songs in de computer gezet. Daar had ik al iets van gehoord, maar ik wist niet dat de love songs er ook bij gezet zijn. Nou, in ieder geval bedankt Bert-Jan Dokter dat je dit voor mij hebt gedaan. Dan is het wel makkelijk als ik er niet ben, is er toch nog een alternatieve muziek. En dan is weliswaar zonder tekst. Maar goed, het is... Dus je mist dan niks, zeg maar, want er is instrumentale muziek. We gaan weer naar een ander muziekinstrument, gitaar. En daar heeft Theo ook al die muziek van, zover ik weet. Het is Hank Byrne. Wat doet die Hank Byrne? Die speelt alleen maar nummers van Elvis. Het is een heel kort nummer van Elvis, maar het is wel mooi. Don't.

Het is alweer 9:55 of 11:05. Het is dan maar net wanneer je luistert. Op zaterdag of dus inderdaad vanavond. We gaan naar een hele mooie. We gaan naar de filmmuziek.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: Ja, er is eigenlijk zoveel muziek hè, van Ennio Morricone. Cocky's Song. En ik zie ook nog iets dat er volgens mij in het Italiaans staat. Sera in una volta in Amerika. Ik weet niet wat dat betekent, maar het zal iets zijn natuurlijk in Amerika. Maar we gaan wat van hem draaien. Er komt Ennio Morricone.

De laatste tonen van Ennio Morricone met Cocky's Song. We hebben weer een orkest te pakken, want we gaan naar de liedje eigenlijk, het melodietje van The Love Story. Where Do I Begin? Als ik dit titel zie, dan denk ik ook een beetje aan Andy Williams, want die heeft ook een prachtige uitvoering gemaakt van The Love Story. Maar orkest Caravelli en zijn groot orkest, ja, die heeft er ook wel wat van. Volgens mij is het ook een beetje met piano, Love Story.

Caravelli en zijn groot orkest Love Story. We gaan naar Thijs van Leer en die heeft een nummer Pavane opus 50. Maar wat is nou een pavane? Een pavane is een statige, langzame processiedans uit de 16e en 17e eeuw, de Renaissance. De dans werd door de Europese aristocratie gebruikt om ceremoniële bals te openen en elegante kleding te tonen. Nou, dan weet je ook al een klein beetje wat de achtergrond is

Muziek uit de tijd van de Renaissance. Dat was Thijs Verleer met Pavane Opus 50. We gaan naar een akoestische gitaar. We gaan naar de Rosenberg Trio. Nou, het Rosenberg Trio is een trio die in een deel van zijn loopbaan als artiest van Herman van Veen begeleid hebben. Het is maar, ze hebben volgens mij ook, hij heeft nog andere artiesten erbij gekregen of andere gitaristen. Maar in ieder geval een deel van zijn carrière, zo moet ik het eigenlijk zeggen. We gaan naar Rosenberg Trio en Checha de Saudade.

Rosenberg Trio met het mooie nummer Zeggen de Saudade. We gaan naar een klarinet, die was net al iets eerder, maar dat was een verkeerde start in het programma. We gaan naar een nummer van Nat King Cole uit 1962, Rambling Rose. Maar we hebben de klarinet van Mr. Ekkebilk. Dat is natuurlijk ook wel weer eens leuk.

Dat was heel klassiek. José José Serbier met de Boscherini Minuet. We gaan naar een orkest, Francis Lee. Wat blijkt nou? Ik heb die LP zelf gehad, Bilitis. Als je van hele mooie muziek houdt, ook in het kader als van zoiets als Ennio Morricone, is Francis Lee met die filmmuziek Bilitis ook prachtig.

Laten we nu aan het einde gekomen zijn van het eerste uur. Het is dus bijna zeg maar 10 uur in bijna 9 uur. Want het is maar net wanneer je dat zou willen beluisteren. We gaan naar het eindtune.

Misschien is deze muziek misschien niet zo goed bevallen, maar dat kan natuurlijk altijd. Want niet herkenbaar natuurlijk, dat kan allemaal. Ik probeer eigenlijk een beetje de onbekendere nummers iets meer te draaien. Want ja, je hebt zoveel instrumentale muziek wat ook bijvoorbeeld in de top 40 heeft gestaan. Ja, die kun je wel draaien, maar geef en ben je er ook wel doorheen. En daarom is het zo mooi dat je verschillende orkesten, klarinet, klassiek, accordeon, poporgel en groepen hebt. Allemaal wel eens een keer iets instrumentaals gedaan hebben. Goed, straks Love Songs. En ik kan eerlijkheidshalve zeggen, ja, het zit wat heel moois erbij. En een special in dit keer niet 4 nummers, want dat vond ik een beetje veel voor een uurtje. Dus er worden er 3.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

Welkom in het tweede uur met Love Songs. Vanavond een special van Annie Tielman en de Tielman Brothers. Dusty Springfield, Brenda Lee. We gaan door naar de jaren 60, 1956, 71, 75. Nou, het is te veel om op te noemen. Goed, laten we aan beginnen. Het is Randy Van Warmer.

was 1979 met Randy Van Warmer. Nou, binnen een relatie kunnen er wel plussen en minnen zijn. Maar soms kun je er ook helemaal uitkomen. En daar zingen de Stylistics een beetje over. Want let's put it all together.

waar even in 1974. We gaan naar 1963. Ja, als we het over de relaties hebben, dan denk ik, ja, als het uitgaat, hè, dus de twee geliefden, dan is het natuurlijk nooit het einde van de wereld. Nou, de Skeeter Davis zingt daar wel over, want ja, het leven gaat dus gewoon door.

trieste einde van een liefde. The End of the World, 63. Maar een liefde dat eindigt, kan ook beginnen. Dan heb je de kriebels in je buik en dan zegt je wel jezelf wel eens, please help me, I'm falling in love with you. Ook dan blijven we nog eventjes in 1963.

Ik zei eigenlijk net de kriebels in je buik, maar ik bedoel de vlinders in je buik eigenlijk, hè, want dat hoort natuurlijk daarbij. Kriebels, ja, het is ook een soort kriebel. Ja, inderdaad. We gaan naar een zangeres die de vertaling heeft gemaakt van Linda Ronstedt van You're No Good. Maar Vicky de Janders, ja, dat is een hele goeie. Want You're No Good vertelt ze als You Do Biscuit. Nou, dat, voor haar is het ook weer heel mooi, zou ik zeggen.

20 over 9, oftewel 20 over 11. En dat is maar net wanneer je weer luistert. We gaan naar een special. We gaan naar Andy Thielman.

Twee achter elkaar. 1990, Hurt en I Can't Stop Loving You. Allemaal volgens mij van dezelfde CD of LP. 1990. Annie Tielman, de laatste You Don't Have to Say You Love Me. Nou, dat kent wel iedereen natuurlijk wel. Volgens mij uit de jaren 60. Allemaal van Dusty Springfield. En die komt trouwens ook wel even terug straks hierna.

Als je er helemaal niet meer uitkomt bij een relatie, dan wordt er veel gepraat natuurlijk. Maar uiteindelijk blijkt er toch dat één de beslissing neemt. Die gaat weg. Maar dan zeg je als vrouw van, waarom ga je weg? En Dusty Springfield heeft hopelijk hier het antwoord uit 1967.

Helaas, hij is toch verdwenen. Hij verdween heel ver uit het zicht van Dusty Springfield. Laten we dit hoofdstuk daarvan afsluiten. Tenminste, dat trieste hoofdstuk. Maar we hebben natuurlijk ook nog steeds jonge geliefden. Maar in 1956 zong Tab Hunter daar al lang over. Maar ja, liefde is al heel oud.

Ook in 1956 konden ze prachtige liefdesliedjes maken. We gaan naar 1960. En je weet het, bij een relatie kan het ook wel eens verkeerd gaan. Dat wil niet zeggen dat het uitgaat. Maar dan zeg je dus gewoon sorry.

Brenda Lee, 1960. We gaan naar 1967. Ook dan hebben we weer zoiets van, als je iemand ziet in de verte, het kan een man zijn of kan een vrouw zijn, dan heb je iets van, ik kan er ogen niet van afblijven. Dus ja, dat is ook weer zoiets met liefde. Liefde is vaak heel bijzonder. Maar laten we maar eens gaan luisteren naar Frankie Valli.

Het is inmiddels al bijna 16 minuten voor 10, oftewel 16 minuten voor 12. Als je inderdaad zaterdagavond zou luisteren. Goed, we gaan naar iets anders. Tenminste, dat hoort ook bij de liefde. Als je samen gaat en je komt elkaar tegen, het is al een beetje, de vonk is al overgesprongen. Dan wil je vaak wat dichterbij komen. En dat is ook weer een kwestie van intimiteit uiteindelijk. Een beetje knuffelen en de rest nog meer. Maar we hebben het over Marilyn Martin. We gaan naar 1986. En het is ook weer zo'n prachtig nummer. Move Closer.

Ze komen eindelijk dichter bij elkaar in de muziek, dus ze zakt weg. We gaan naar 1971. Harry Nilsson, die heeft ook geconstateerd dat het echt over is. En hij zingt erover, Without You.

0: Het is 7:10 of 11:12. Ik wens in ieder geval een prettige avond en is het zaterdagavond? Nou, slaap lekker zou ik zeggen. En wat mezelf betreft, vrijdagmiddag tussen 12 en 2. Sweet dreams for you. Welterusten.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround

0: Tom Wering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, goedenavond inderdaad, WWWW. Achter het glas zit Egbert, die doet de techniek en die gaat ook heerlijk meepraten en al dat soort dingen meer. We hebben een zwaar onderwerp vandaag, we hebben een onderwerp schaken. En degene die op Blue Media heeft gekeken en gezien, heeft ook inderdaad het filmpje alles gezien van dat er in Elburg echt een schakenrobot is. En daar hebben we voor in de uitzending zitten in de studio Willem van der Hulst, is het? Of van de Hulst? Der Hulst, sorry Willem. We gaan een stuk een hele hoop over horen, maar voordat we daarmee beginnen nog eventjes de WK voetbal. Dat is het laatste we erover hebben, denk ik echt. Maar heb jij gisteravond nog gekeken?
2: Ja. Ja, maar ik had wel een groot Facebook, zeg, iemand was 60 en ik zeg, nou wat er ook gebeurt, moeten we even een beeldscherm neerzetten. Dat hadden ze inderdaad, want er waren meer mensen die we het zien. Kijk, ondanks dat het Nederland niet is, wil toch iedereen weten of nu Argentinië gaat winnen van Frankrijk of van Spanje, snap je? Dus iedereen was wel nieuwsgierig. En de algemene mening is ongeveer wel dat iedereen het Spanje gunt en ook wel mensen Messi, alleen Argentinië niet, zeg maar.
1: Ja, maar Messi is ook een beetje achterhaald.
2: Ja, weet ik, maar ik vind hem wel...
1: Ik heb dat even in het laatste helft even bekeken. Ik heb er helemaal geen verstand van. Maar die schokt alleen maar over het veld heen en weer.
2: Ja, hij valt zo wat over de vetus.
1: Maar... Ja, dus hij is een goed groeien is allemaal. Maar ja, dus dat...
2: Nee, het is afgelopen.
1: Er zijn twee dingen die hem opvielen. Het was na aflopen dat ze met elkaar een ruzie gingen maken. Ik denk van ja, waar slaat dit op? Dat is jongens, hoeveel krijg je die gasten per jaar?
2: Ja. Het was ook spannend nog wat Trump ging doen, want die had alle eisen tegen Spanje.
1: Nou ja, het tweede wat ik wel opviel is dat Trump stond ook bij de prijsuitreiking en die was niet weg te krijgen van het podium. Nee. Die voorzitter probeerde een beetje weg te halen. Maar goed, dat zijn de twee dingen. Heb jij de halftime, hoe heet dat, de pauze nog gezien?
2: Nee.
1: Oké, dat heb ik ook niet gezien. Maar goed, dat is... Maar het is weer gebeurd.
2: Ja, zitten we op. Nou, we kunnen ons concentreren op de Tour de France nog een week.
1: En ik begreep vanmiddag dat we een prijs als Nederland gewonnen hebben.
2: Waarmee?
1: Een Nederlands team. Die heeft de prijs de eerlijkste...
2: Met de voetbal bedoel je?
1: Ja, met de voetbal.
2: De Fair Play prijs.
1: Fair Play prijs.
2: Ja, maar ja, dat kan ook niet anders als je maar een paar wedstrijden voetbalt.
1: Ik kan geen oorlog maken, nee. Dat is, we gaan even muziek luisteren. Het is een wonder.

0: Ja, luisteraars. Het is een wonder van Daan Winners, zegt. Dat is een hele oude Egbert. Waar heb je die vandaag gehaald?
1: Ja, gewoon intikken dat het een wonder is. Want het gaat hier om een schaakcomputer. Of een computer, niet een robot. Dus,
0: ja, oké, okay, inderdaad.
1: Ik denk, dat is toch een wonder. Ik heb het gezien hoe die zelf ook dingetjes neerzet. En zo.
0: Ja, dat is een filmpje. Ja, luister, nou, je hoort al. We gaan met Willem van der Hulst praten over, over de schaakclub Elburg. En ja, daar, sinds kort is daar een hele mooie machine gekomen. Dat is een schaakrobot. En die gaat je leren schaken, denk ik. Willem, vertel eens.
2: Ja, dat klopt. Via de media kwamen we erachter dat deze schaakrobot beschikbaar werd voor de Nederlandse markt. Mm-hmm. In Rotterdam werd de eerste schaakrobot ingezet voor zowel de vereniging als voor schaakles op de basisschool in Rotterdam. En ik vond het zo'n fantastisch initiatief. Ik denk, hey, ik moet instappen. Dit is ook iets voor Elburg, voor onze schaakclub Caissa. En wij gaan uitvinden wat we daarmee doen. Dus we hebben een plan gemaakt en we zijn van start gegaan.
0: We zijn de tweede in Nederland?
2: Ja, na Rotterdam zijn wij in Elburg de tweede schaakvereniging in Nederland die gebruik maakt van deze bijzondere schaakrobot.
0: Hebben jullie zoveel geld? Want dan moet een gigantische investering wezen.
2: Nou, het valt mee. Ja? Gelukkig omdat de gemeente Elburg een mogelijkheid heeft om een bepaalde subsidie te verrijken bij bewegen, bij activeren, bij welzijn en dergelijke. Daar hebben we een plan toe ingediend en daarom is deze robot
0: betaalbaar.
2: En de rest van de kosten die gepaard gaan bij de aanschaf van deze robot, die komt voor rekening van de schaakclub zelf.
0: Mooi. Heb jij al zielig gaan, Egbert?
1: Ja, ik heb een filmpje gezien, maar ik word ook enthousiast.
0: Is dat zo?
1: Ja. Nou, ik had ook even met meneer Van der Hulst net een voorgesprek over. Als zo'n robot nu even niet in beeld komt, zeg maar, wie denkt dan in de laatste paar jaar over schaken? Snap je? Je ziet van alles voetbal. Je bent er eigenlijk een beetje. Ik wist van het bestaan, want Gerrit Kroneman, die bij ons gewerkt hebt, die zat ook heel leven daar al bij. Die, trouwens, die naam, wat houdt dat in? Caissa, wat betekent dat?
2: Caissa is ontleend aan een benaming die staat voor godin van het schaakspel.
1: Oh, vandaar.
2: In die zin wordt Caissa genoemd. Ja. En in Nederland hebben we meerdere plaatsen waar, en dus ook schaakverenigingen, waar deze naam wordt gebruikt.
1: Oh, mag dat wel?
2: Ja, dat mag.
1: Nee, maar raak je toch in de war en zeggen, nou, we moeten in Caissa. Dan gaan ze naar Friesland. Terwijl ze
2: Caissa, want wij noemen het gewoon Caissa Elburg.
1: Oh, zo.
2: En zo heb je ook een Caissa Eenhoorn of Caissa Amsterdam. Ja. Of, enzovoorts.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel, die robot zet de boel weer op de kaart. En het is ook leuk. Ik heb het ook gezien. En die robot heeft dus heel veel functies, zoals ik het al begrijp. Die kan dus ook lesgeven, kan ook partijen geven, dit en dat. En, maar ik had dus even bij de geschiedenis, want misschien is dat ook wel even leuk. Jullie zijn in 72 opgericht.
2: Ja, in 1972 is Caissa opgericht in Elburg en wel bij De Haas. Oh. Daar is de vereniging begonnen met een zestal leden, waaronder Dirk Bijl bijvoorbeeld, waaronder Gerrit Wijnen. Waaronder Wijnen senior. Ik ben even zijn voorletter en zijn voornaam
1: kwijt.
2: Er staat
1: hier Egbert.
2: Ja, dus op die manier zijn wij begonnen. En in 1974 zijn we naar het buurtgebouw gegaan in Oostendorp. En twee jaar later zijn we daar doorgestroomd naar het Huiken.
1: Ja.
2: En daar zitten we
0: daar
2: nog steeds.
0: Daar zitten we nog steeds,
1: Ik zie ook, want ik heb er even bij gepakt, jullie site. En over de geschiedenis. Er werd een samenwerkingsverband afgesproken met de schaakclub Oldebroek. Is dat dan nog zo? Of is Oldebroek weer apart?
2: Nee, in 1974 is de schaakclub in Oldebroek is opgeheven.
1: Ja.
2: Rond die tijd hadden we ook in het Harde trouwens een aparte schaakclub. Dat was Dito.
1: Ja.
2: En die heeft het ook niet volgehouden. Dus in Elburg hadden we nog maar één schaakvereniging over.
1: Oh, zodoende.
0: Maar ja, als ik ook schaakvereniging praat, over hoeveel leden praten jullie dan? Geef eens een idee.
2: Nou, bij de jeugd momenteel, maar dat is erg aan het groeien. We begonnen 2 jaar geleden met 6 kinderen.
0: Ja.
2: En momenteel zitten we op 14, 15 kinderen die ook iedere week aanwezig zijn.
0: Ja.
2: En je merkt ook dat vanuit, niet alleen vanuit Elburg, maar ook uit omliggende gemeentes, kinderen komen schaken in Elburg. Dus vanuit Dronten, vanuit Nunspeet, vanuit Oldebroek.
0: Maar
2: dus,
0: betekent dat er dan geen schaakverenigingen hier in de omgeving liggen?
2: Dat klopt. De schaakverenigingen in onze omgeving hebben het niet vol kunnen houden. En ja, dat heeft.
0: En waarom hebben jullie het wel vol kunnen houden?
2: Nou, ik denk dat, we hebben flink ons best gedaan. We zijn heel erg actief geweest in de afgelopen decennia. We hebben nationale kampioenschappen georganiseerd. We hebben grootmeesters uitgenodigd op tal van toernooien. Ja. We hebben op scholen, hebben we decennia lang, en dan moet je denken aan meer dan 40 jaar, hebben we les gegeven. Af en toe met een pauze ertussenin, omdat we gewoon onvoldoende mensen hadden om die lessen te kunnen geven.
0: Ja,
2: maar de belangstelling is altijd geweest en altijd gebleven.
0: Oké. Ja. Maar je gaat nog even over, je hebt nu op dit moment 15, 16 jeugdleden. Nou, dat is heel wat natuurlijk. Zeker verdubbeld al, meer dan verdubbeld. Ja. Maar seniorleden, waar praat je dan over?
2: Seniorleden, er zijn momenteel 17, 18 seniorleden. Okay, ja. Dat is ook niet al te veel, dus we moeten echt ons best blijven doen. We zien ook, zoals in meerdere verenigingen, dat de vergrijzing een rol speelt en gaat spelen. Dus onze oudjes, waar ik mezelf ook onder schaar, die lopen op hun laatste benen.
0: We gaan straks even over de schaakrobot praten. Maar het fenomeen robot, dat trekt wel nieuwe leden, denk ik. Zeker in de jeugd.
2: Dat verwacht ik wel. Ja. Want we merken in Rotterdam dat daar de basisscholen meteen aan de bel hebben getrokken. Van, hey, kom je ook bij ons? En wanneer kan je bij ons komen? Enzovoorts. En dat gaan we dadelijk ook in Elburg zien. Dat diverse basisscholen, oftewel vanuit hun richting of vanuit onze richting, beroep gaan doen op het demonstreren, het introduceren van de schaakrobot.
1: Ja, het is mooi. En vooral omdat die ook is instelbaar. Hè? Dus iemand die zeg maar topniveau, daar kun je hem op instellen. Iemand die net begint of het helemaal niet snapt of zo. Daar je het over.
2: Ja, het heeft een enorm bereik. Het begint bij een rating, om dat zo te noemen. Dat is een sterkte indicatie van 200. Ja, wat houdt dat in? Dat wil zeggen een absolute beginner. Die niet eens de spelregels kent. Dat kun je gewoon invoeren in die robot. En die robot die maakt betrokkenen wegwijs. Maar je kan hem ook instellen, stapsgewijs, tot en met een internationaal meester- en grootmeesterniveau.
1: Oh ja.
2: Dat zelfs Nederland overstijgt. Dus de sterkste schaker van Nederland, Giri.
1: Die verliest.
2: Die verliest van hem.
1: Oh ja?
2: Ja.
0: Dat staat van tevoren al vastgesteld.
2: Ja. Dus,
1: onbegrijpelijk, hè?
2: Ja, dat is onbegrijpelijk.
1: Ik snap er niks van, even.
0: We gaan de muziek luisteren. Play the game.

0: luisteraars. En we praten met Willem van der Hulst van de Schaakclub. Elburg. En ja, waar we hem uitgenodigd hebben. Op zich hadden we al eerder Schaak kunnen uitnodigen. Maar ja, komt niet zo op ons pad. Maar nu komt wel ons pad. Want er staat gegevenlijk een hele mooie afbeelding. En er staat een schaakrobot. En dan zou ik denken van nou, ik zie als robots bij restaurants zien. Dan zien ze met die Chinezen. Nou, hier in Elburg hebben ze niet. Maar goed, die Chinezen zien ze vaak rijden heen en weer. Maar dit is een robot die gewoon stilstaat.
1: Ja, het is hij staat stil. Hij beweegt alleen met zijn arm. Ja. En pakt de schaakstuk op. Hij als tegenzet op het bord wil hebben.
0: Een van de dingen vroeger, want ik heb vroeger ook veel geschaakt, maar ik ben ermee gestopt, want ik vond dat lange wachten vond ik helemaal niks. Maar goed, dat zit een beetje in mijn karakter, denk ik. Maar ik heb even een filmpje gevuld bij jullie, maar hij hoeft helemaal niet veel na te denken. Die Roro, die gaat razendsnel.
1: Ja, je kan de tijd natuurlijk instellen. Ja. Je kan de sterkte instellen. Dus je kan alle niveaus en alle mogelijkheden kan je invoeren. Ja. Waardoor je datgene kunt bieden. Wat,
0: juist. Je moet even die koptelefoon opzetten. Want Egbert gaat ook weer wat vragen stellen.
2: Nou ja, goed. Vragen stellen. Ja, nee. Ik heb hier allemaal genoeg een heel voorgesprek gehad. Dus ik weet de meeste antwoorden. Dus ik moet me nu even tactisch
0: in. Je moet echt.
2: Ik moet even net doen of ik nergens vanaf weet. Dus dan gaan we nu even opnieuw beginnen. Nee, even serieus. Ik zag dat die robot. Maar heeft hij dan geen been of zo? Alleen maar een arm? Of wordt hij vastgezet op een tafel? Of hoe is dat?
1: De robot die heeft een scherm. Waarop je kan zien wat de situatie op het bord is. Dus hoe de stand van de stuk is. Naast het fysieke overzicht dat je ook natuurlijk hebt. Met je stukken en je schaakbord. Daarnaast heeft hij een arm. Waarmee hij stukken kan verplaatsen. En hij heeft een laserlens. Dus een oog waarmee die heel nauwkeurig, en dat is op 1 millimeter nauwkeurig, kan bepalen waar alle stukken staan en wat de situatie per moment is.
2: Ja, maar ik bedoel, hoe zit hij vast? Dat hij niet omvalt met die armen, zit er een beugel aan de tafel of zo?
1: Want nee, het is gewoon een soort standaard.
2: Hij valt niet voorover?
1: Hij valt niet voorover. Nou, je zet hem gewoon als een beeld neer. Als een robot zet je hem neer. Mm-hmm. En hij gaat zijn gang. Hij reageert op datgene wat hem opgedragen wordt.
2: Ja, heeft hij één arm of heeft hij er nog één om wat te drinken? Of
1: nee,
2: zo?
1: Hij heeft maar één arm. En die is bedoeld voor de stukken.
0: Ja. Nou, is het veel mooier. Als jij verkeerd onrechtmatige handelingen doet, dan zegt hij de computer het ook.
2: Ja. Nee, ja, het is uniek. Ik vind het hartstikke mooi. Ik zou zo weer enthousiast worden. Trouwens, er was ook nog iets unieks bij jullie in de vereniging, las ik net. En er staat niemand anders als B. Wijnen. Is dat Bertus Wijnen?
1: Bertus Wijnen, ja.
2: In 1977, toen plaatste hij was een analyse gemaakt over een schaakdiagram. En dat was een première, had hij in de Elburg krant laten plaatsen. Een schaakbord en de schaakstukken moeten van een velletje worden gepeuterd. En dat hij liet zien hoe dan een Chileense partij tegen Groenendaal gespeeld werd. Dat was op zich wel een uniek gebeuren.
1: Ja, dat klopt. Het was heel amateuristisch, zoals we in de 70er jaren werkten. En we moesten van een velletje, moesten we inderdaad de schaakstukken afpulken. En die moesten we op een schema, een diagrammetje zetten. Ja. En dat naar Roel Schaar van de krant sturen. Ja. En zo werkte dat toen.
2: Ja, mooi is dat, hè? Ja. Ja, we hadden het over Dirk Bijl. Die kende ik zelf goed. Dat is de vader van Marco Bijl. Hè?
1: Ja.
2: En die was eigenaar van restaurant De Vispoort. Niet klopt. De Vismark, Vispoort.
1: Klopt.
2: Ja, en die heb ik ook heel vaak zien schaken. Maar toen ik hem leerde kennen, dat was natuurlijk al een stuk jonger als hem. Zat hij toch wel in een rolstoel of had hij de MS-ziekte volgens mij.
1: Ja, dat klopt.
2: Maar u hebt hem ook nog voor die tijd dat hij wel goed was, want ik heb die man...
1: Ja, vanaf 1974 heb ik hem leren kennen.
2: Was gelijk al lid ook.
1: En we namen hem overal mee naartoe. Het was ook een hele sterke schaker.
2: Ja.
1: Alleen hij was natuurlijk fysiek beperkt om datgene te doen wat bij een schaakpartij hoort. En dus het noteren. Het indrukken van de schaakklok. ook. En het verplaatsen van de stukken.
2: Ja, daar wou ik ook gelijk eens even een vraag over stellen. Want ik zie elke keer als er een zet gezet wordt, dan slaan ze op zo'n bel. Maar dat blijkt helemaal geen bel te wezen. Maar in ieder geval, wat gebeurt er eigenlijk? Want waar is dat voor nodig? Want je kunt toch ook gewoon zeggen van nou, de ene schaakmat en de andere heb gewonnen of verloren of zo. Of gaat het helemaal niet om de schaakmat zetten?
1: Het beheersen van de bedenktijd, het eerlijk verdelen van een gelijke bedenksituatie wordt ingesteld op een klok. En naarmate je tijd nodig hebt om een bepaalde zet uit te gaan voeren, neemt die bedenktijd af. Oh. En als je uiteindelijk alle toegewezen tijd hebt verbruikt, ja, dan verlies je ook de partij. Dus je kan niet alleen in materieel opzicht, of door middel van opgeven, of door middel van het mat zetten.
3: Maar dat wist ik helemaal niet.
1: Nee, maar een partij beslissen.
2: Nee, dat vond ik ook interessant, want ik had hem al iets voorbereid, omdat ik dat ook al vroeg. Toen ik denk, nou, nu snap ik ook een beetje hoe dat zit met zo'n klok.
3: Dus je hoeft niet alleen van je verliezen te verliezen, maar van je tegenstander te verliezen, maar je kan ook vanwege tijd verliezen.
1: Ja, als je te veel tijd gebruikt, dan kan je door de vlag gaan, noemen ze dat. En dan heb je ook verloren.
2: Maar als je voor staat, ook al verlies je tijd, dan kun je nog winnen. Toch? Dus stel je voor dat je de lopen weg hebt en nog een paar hoge stukken, of worden die stukken niet geteld?
1: Nou, het is natuurlijk van belang dat je een bepaald materieel voordeel hebt. Maar het kan zijn dat je, wanneer je in een minderheidspositie verkeert, dus achterloop in materiaal, dat je dan toch een zodanige stelling hebt dat je de partij kan winnen. Of terugkomen in een gelijkwaardige stand.
2: Ja, maar degene die dus als eerste de eindtijd heeft bereikt, die heeft sowieso verloren dan? Of?
1: Ja, de tijd is uiteindelijk altijd beslissend. Als jij door de tijd gaat, heb je te lang nagedacht.
3: Stop.
1: En dan is het einde partij.
2: Oh, dat heb ik ook nooit geweten. Nee. Ik dacht altijd dat je schaakmat moest staan en dan...
1: dat hoeft niet.
2: Maar ja, als je dat niet doet met zo'n tijdklok, kun je er ook 14 dagen bij gaan zitten natuurlijk.
1: Ja, we hebben een tijd gehad dat om 12 uur 's avonds, dus na 4 uur spelen, nog geen beslissingen hadden.
2: Ja.
1: En dan werd de partij afgebroken en dan moest degene die aan zet was, die moest een zet afgeven en die in een envelop stoppen. Die werd dan verzegeld en aan de wedstrijdleider gegeven en op een nader te bepalen tijdstip en datum werd de partij voortgezet. Maar ja, dat vonden we een hele toestand.
2: Ja.
1: Dus dat is vereenvoudigd door ieder krijgt zoveel tijd. Hm. En heb je die tijd verbruikt, ja, dan houdt het op. Dus een partij wordt altijd beslist om, als je machtuur begint en je hebt afgesproken, ieder krijgt 2 uur, dus in totaal 4 uur. Dan is om 12 uur, is hoe dan ook, er een beslissing.
2: Ja. Dan moet je gewoon stoppen.
1: Ja, dan moet je gewoon stoppen.
2: Maar val je dan na 4 uur niet in slaap?
1: Nou, gezien de...
3: We kennen voorbeelden.
1: De duur van de partijen. 4 uur, dat is een... fysiek gezien is dat een enorme opgave. En topsport. We merken dat ook. Ook naarmate de deelnemers bij denksportverenigingen ouder worden, gaat dat meespelen, omdat 4 uur, dat is echt een aanslag op je brein.
2: Ja.
3: Maar als ik even naar andere sporten ga kijken, de laatste 10, 15 jaar zijn er steeds meer situaties bij andere sporten dat je zo gecreëerd wordt dat die sporten gewoon korter zijn en meer beslismomenten en dat soort dingen. Door jullie dat ook schaken? Ja, dat 3-4 uur schaken. Dat is
1: klopt inderdaad. Binnen het schaken zijn er meerdere mogelijkheden om tot andere afspraken te komen dan de klassieke
2: 2 uur.
1: 2 uur. Per speler, dus 4 uur per partij. En dat is gewoon snelschaak. Je kan bijvoorbeeld afspreken 3 minuten ieder.
3: Nou, dat is ook veel leuker voor de toeschouwer.
1: Of 5 minuten ieder, of 10 minuten ieder, of een half uur ieder. Ja. Dat kan.
3: Ik heb vroeger in Velsen gewoond en dat was vlak bij Wijkenzee. En daar had je het hoge ovens.
2: Toernooi,
3: Toernooi in de Moriaan. En daar heb ik vaak rondgelopen. Ik vond het heel leuk, heel fascinerend. Maar ja. Er zat geen snelheid in. Dat is echt ongelooflijk, is dat. En daar moet je toch al schaken. Ja, als je inderdaad zegt, ik ga korter. Dan voor het publiek is het veel leuker allemaal, denk ik.
1: Ja, het is een... Als je als toeschouwer, als leek, naar zo'n schaakpartij kijkt, en dan ook nog gedurende een aantal uren, ja, dan denk je, hoe houden ze het vol? Wat gebeurt hier? Er gebeurt helemaal niks. Ja. Je zit alleen maar te kijken.
2: Ja. Ja, en je zou
1: maar je zit gewoon te rekenen. Je zit plannen te maken. Je zit te controleren. Want je moet zelfs je eigen denken moet je kritisch nakijken. Denk je van, hey, dat is de oplossing. Maar je gaat toch nog een keer proberen.
2: Je praat met jezelf, zeg maar.
1: Ja, en je denkt niet alleen aan je eigen mogelijkheden, maar je gaat ook denken aan de mogelijkheden van je tegenstander.
2: Ja.
1: Want in iedere situatie, na iedere zet in de partij, komt er een situatie die beoordeeld moet worden van, wat zijn de mogelijkheden voor beide kampen? De witte en de zwarte kamp.
2: Ja, ja. Ja, dat is niet niks. Die robot die kan dus in principe alles. Ik denk dat het, als je dat, zeg maar, jullie zitten in het huiken. Maar als je met zo'n robot aan het spelen bent, dat er eerdere mensen dan eens even een kijkje gaan nemen van, wat doet dat ding, weet je wel? Als dat jullie met z'n tweeën, jij zit met Gerrit, zeg maar, 4 uur tegenover elkaar. Ja, dan zie ik een half uur, kom ik even vanaf de bar nog eens even een keer kijken. Maar dan houdt het zo'n beetje op ook, denk ik.
1: Ja, maar het is ook eigenlijk de bedoeling, we moeten dat beleidsmatig nog even uitpluizen. Mm-hmm. Maar dat we de robot, de schaakrobot, gewoon als PR-middel inzetten van, kijk, dit is ons nieuwste lid, hè, schaakrobot. Hij doet gewoon mee met de onderlinge competitie van zowel de jeugd als de senioren. En dit kan die. Kijk maar even. En dan heb je maar even nodig van, hey, je ziet een armpje bewegen. Ja. Je ziet zijn ogen knipperen.
2: Oh, ja.
1: Je hoort hem aanwijzingen of adviezen geven. Maar op dit moment nog steeds in de Engelse taal. Dus we moeten, als we bijvoorbeeld met kinderen werken, dan moeten we iemand erbij hebben die even aan de kinderen uitlegt van, dit zegt de robot, dit bedoelt
2: hij. Ja, en misschien kwam hij nog in het Nederlands, had u het over, hè?
1: Ja, ik ben bezig geweest via de Nationale Schaakbond en de Europese Schaakbond om de Nederlandse taal in te voeren in deze robot. Want ik was erachter gekomen dat de fabrikant van deze robot in China bezig is met naast de Engelse taal ook de Poolse taal en de Franse en Duitse taal in te voeren. En toen heb ik gevraagd, van, als jullie toch bezig zijn met dat project, vooral de Nationale Schaakbond, KNSB, jongens, praat eens even met de hogere niveaus. Neem meteen die Nederlandse taal mee voor zowel de Nederlandse markt als voor de Belgische, de Vlaamse markt.
2: En op Curaçao.
1: Ja, Curaçao enzovoort.
3: Voor de techniek hoeft er geen enkel probleem mee te hebben. Met AI en al soort dingen meer. Dus dat,
2: Het is wel bijzonder. Nog even over die schaakclub. Je zei in het begin al van, ja, er zijn heel veel plaatsen waar het dan toch allemaal opgegeven is. En Rob zei het al, dat is toch wel uniek, hè, dat jullie al 40 jaar of langer nog zelfs. Of 40 is het.
1: 52
2: al, ja. Zo lang volhouden. Maar het heeft misschien ook wel met het enthousiasme van de voorzitter zelf te maken. Want je bent natuurlijk je hele leven al voorzitter volgens mij van die club.
1: Nou, ik ben maar 9 jaar voorzitter geweest. En voor de rest ben ik altijd bezig geweest met de jeugd. En tussendoor heb ik wat wedstrijdleider gedaan.
2: Maar je hebt nu geen voorzitter meer dan?
1: Nee, ik doe het randgebeuren. Ik laat met name een aantal mensen binnen de vereniging ook ervaring opdoen in tal van bestuursfuncties. En ik blijf aan de zijlijn staan en voer de mogelijkheden op, zoals de invoer van deze schaakrobot.
2: Ja. Dan is het nog over competitie betreft. Je hebt natuurlijk individueel, maar ik zag ook ergens dat er een soort teams zijn waar een viertal in zit. En die deden mee aan de Nederlandse snelkampioenschap in Beverwijk. En daar staat ook bij die promoveren naar een tweede klasse. Dus er zijn ook de verschillende klassen divisies, zeg maar.
1: Ja.
2: Ook individueel?
1: Je hebt regionaal heb je klassen. Wij spelen in dit verband in Midden-Nederland, om dat zomaar eens te noemen. Men noemt dat de SOS-competitie. Nou ja. Ik zal niet al te ingewikkeld erover doen. Maar dat is een regionaal plus kampioenschap. Dus verdeeld over diverse provincies. En daar spelen we in de tweede klasse. En daar is het hoogste niveau is daar de hoofdklasse.
2: Ja, maar dan praten we dan over, hier staat zo'n viertal, dus ik snap niet helemaal goed. Dat is toch niet individueel dan? Of?
1: Nee, dat is in de historie geweest van de vereniging. Er is een moment geweest, in de tachtiger jaren, met onder andere Har van der Maat.
2: 78.
1: Ja. En die hebben toen een viertal afgevaardigd en die hebben een behoorlijk resultaat daar toen gehaald. Ja.
2: Okay.
3: Maar even die competitie, SOS-competitie zitten jullie dan in. Hoe zit dat dan? Dan ga je met een team ergens naartoe?
1: Je kan in die competitie kan je ook nog inschrijven in viertallen competitie.
3: Ja?
1: In zestallen competitie. In achttallen competitie. Maar en tientallen competitie.
3: Maar viertallen competitie gaan er vier leden van jou... Oké. En wie bepaalt dan waar je de aantal keren die je gewonnen hebt, ga je een hogere?
1: Nou, je hebt een vaste competitieindeling, zoals je dat bij het voetballen ook hebt. Dus die tegen die enzovoort, een hele rooster gemaakt. En spelen wij bijvoorbeeld tegen Meppel. Of we spelen tegen Zutphen. Of we spelen tegen Apeldoorn. Of,
3: maar die wedstrijden, dat is fysiek. Dus dan ga je naar Meppeldoorn. Het is niet zo dat het over het internet gaat gedoe.
1: Nee.
3: Ook natuurlijk dan.
1: Dat is een separate ontwikkeling. Ja, ja. Online spelen, dat kan individueel. Ja. Maar dat kan ook zelfs in clubverband.
3: Ja, ja. Het wordt steeds mooier. Echt. We gaan deze muziek luisteren. Play Me van Neil Diamond.

0: Ja, ik vroeg net even aan Egbert of Neil Diamond nog leeft. Want die heeft geweldige muziek. Maar hij is 85, begrijp ik.
1: Ja, hij is 85, maar hij heeft al wel vanaf 2018 een Parkinson.
0: Okay.
1: En dat gaat wel natuurlijk de verkeerde kant op. Ja. Hij treedt niet meer op. Maar hij blijft nog wel muziek schrijven en opnemen, heb ik begrepen. Dus,
0: leuk. Ja, luister, we gaan de laatste 10 minuutjes in met Willem van der Hulst over de schaakclub en de schaakrobot. Even een paar dingetjes. Het bestuur. Jij bent voorzitter geweest vroeger. Hoe ziet het bestuur er nu uit? Wie is nu het bestuursleden?
2: We hebben momenteel een interim voorzitter. Dat is Jan Zwartjes.
0: Okay.
2: Die komt uit Epe. We hebben een nieuwe beoogde voorzitter. Nou, hij is al goedgekeurd door de vergadering. Dat is Mark Dekker. Dat wordt de nieuwe voorzitter komend seizoen. Dan hebben we nog een penningmeester, dat is Jacob Kroeze.
0: Dat is de belangrijkste man, hè, penningmeester.
2: Heel belangrijk, want zonder centen ga je failliet en dan moet je ermee stoppen.
0: Ja.
2: En dan hebben we de secretaris, Fred Keizer.
0: Oké.
1: Okay. Mag ik even wat vragen over die penningmeesterschap? Ja, niet over de penningmeester zelf, maar wat is de contributie en kun je dat allemaal betalen? Want je zult ook huur moeten betalen bij het huiken en nu weer een robot gekocht. En ik denk dat het niet echt de hoofdprijs gaat kosten om lid te worden.
2: Nee, wij zijn als vereniging zijn we een van de goedkoopste verenigingen in Elburg. Dat geldt niet alleen voor de contributie zelf. Maar het geldt natuurlijk ook van, ja, wat heb je nog meer nodig als je lid wordt van een vereniging.
0: Mm-hmm.
2: Nou, bij het schaak is dat simpel. De schaakclub heeft schaakborden, schaakstukken en deze robot. En verder allerlei opleidingsmateriaal om de mensen wekelijks te voorzien van
1: ja, je hoeft zelf geen materiaal te kopen zoals voetbalschoenen.
2: Nee,
1: of
2: helemaal niks. Geen kleding.
1: Maar ja, ze komen toch wel in de kleding aan, neem ik aan.
2: Ja, dat wel. Ja.
1: Maar wat kost je lidmaatschap? Ja?
2: Bij de senioren op dit moment €120. En bij de jeugd kost dat €50.
1: Een tientje in de maand dus.
2: Ja, dat kost bijna niks. En we zijn nu zelfs bezig om te kijken of we dat bedrag nog iets naar beneden kunnen brengen.
1: Oh.
2: Naast de bestaande regelingen die men heeft voor mensen die het wat moeilijker hebben op financieel gebied. En die kunnen via een regeling een bijdrage krijgen. Dus dat gaat allemaal wel lukken.
1: Maar goed, die opbrengst, ik heb heel snel uitgerekend. Dat levert niet totaal heel veel op voor zo'n vereniging. Hoeft in principe misschien ook niet. Maar je moet wel met huik afrekenen. Dus valt dat mee, de prijs, huur?
2: Nou, wat ons heel erg meevalt, dat is de hoogte van de zaalhuur. Dat is zeer betaalbaar, vind ik. Dat is een hele mooie prijs die de stichting vraagt voor de huur van het huiken. Er is alleen een maar, vinden wij als schaakvereniging. En vooral als je de hele avond van 6:15 s'avonds tot middernacht bezig bent met schaken, dan gebruik je wel eens een kop koffie of misschien nog een drankje erbij in de derde helft. En dat gaat toch in de papieren lopen, want de prijzen die zijn behoorlijk gestegen in de horeca in het algemeen.
0: Maar je mag je eigen drank meenemen?
2: Nee, je mag helemaal niets meenemen. Nee,
1: was dat maar zo.
0: Nou ja, goed, in sport mag je eigen flesje water meenemen.
2: Ja, dat is het nadeel, of tenminste het voordeel van, laten we zeggen, de fysieke sport. Als je een eigen kantine hebt, dan heb je een eigen inkomstenbron naast de voortreffelijke subsidie die je meestal gemeentelijk krijgt. En dat hebben de kleine verenigingen niet. Die moeten echt voor ieder tientje vechten.
1: Ja, jullie krijgen dus vanuit de gemeente ook geen subsidie? Ook niet voor
2: we krijgen subsidie voor de jeugd met name.
1: Ja, ja, ja.
2: En voor de ouderen. Zeg maar de 55-plussers.
1: Ja, nou dat zijn ze allemaal zo'n beetje.
2: En de middengroep, die krijgen helemaal niets aan subsidie.
1: Ja, even terug te komen. Dat is inderdaad best een probleem. Alleen ik snap niet helemaal goed in het huiken waarom als het daar zo duur moet worden. Want het is natuurlijk een gemeenschapscentrum.
2: Ja, ik zou
1: geen winst te maken in principe.
2: Ja, eerlijk gezegd zou ik zien. Ik heb dat vaker met betrokken beheerders besproken. Zeg van, het zou meer moeten uitademen. Een buurtcentrum. Ja, het moet meer voor de buurt zijn. Het moet niet alleen voor de maatschappelijke sociale instellingen zijn. Maar gewoon voor de buurt. Mensen moeten binnen kunnen vallen. Ze moeten een betaalbare kop koffie kunnen hebben. Ja. Ze moeten een spelletje kunnen doen. Gewoon een kaartje leggen of een partijtje schaken. Waarom niet?
1: Ja.
2: Gewoon in de foyer van het Huiken. En dat moet laagdrempelig zijn en betaalbaar.
0: Een beetje hetzelfde als het buurtgebouw in Oostendorp.
1: Nou, wou ik net zeggen, want het buurtgebouw Oostendorp, daar zijn jullie toen in die tijd gaan verhuizen vanwege de verhoging van de huur.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat je nu teruggaat, dat je daar consumptietechnisch wel weer beter kunt zitten misschien.
2: Ja, maar daar is de huur weer flink aangepast. Ja. En ook de consumpties volgen de horecatrend.
1: Ja, ja.
2: Dus ook daar
1: misschien er niks meer op.
2: Levert het niet veel winst op.
0: Nee. Hey, maar voor die €120 als senior en €50 als aspirant of junior. Kan ik elke donderdag komen schaken bij jullie?
2: Je kan, het is gewoon vrije in- en uitloop. Ja. Je kan informatie krijgen. Je kan meespelen indien dat mogelijk is. Mm-hmm. Even kijken naar het even of oneven aantal. Of beschikbare mensen die op dit moment aanwezig zijn. Maar het is heel vrij. Dat geldt ook voor de mensen die lid zijn. Die hoeven niet iedere week in een vast patroon te schaken. Die komen gewoon wanneer ze zin hebben of wanneer het uitkomt.
0: Ja. En,
2: je hoeft het zelfs niet af te melden. Als je om 8:00 binnen bent, dan word je ingezet. En dan...
0: Maar jullie hebben vaste leden. Maar die zijn allemaal op verschillend niveau natuurlijk ook.
2: Ja. Ja, en je speelt dus in een ranglijst, in een soort laddercompetitie. En als je wint, dan krijg je punten.
0: Ja.
2: Dat geldt ook voor een gelijk spelletje.
0: Ja.
2: Dan krijg je ook wat punten, ongeveer ieder de helft.
1: Mm-hmm.
2: En zo werken we iedere week naar een nieuwe ranglijst waarbij iedereen welkom is.
0: Maar ik ben niet lid, ik kom toch langs, dat kan. Dat is geen
2: probleem. Je kan komen kijken.
0: Kijken, geloof
2: ik. En je kan zelfs, indien dat mogelijk is, gewoon meespelen.
0: Ja, als je maar voor achter in de Huik bent. Ja,
2: als je maar om 8:00 aanwezig bent.
0: Op de donderdag. 3 april is jullie eerste avond, ja. Sorry, 3 september. Ja.
1: Nou, die robot die heeft ook een dubbele functie nog, want daar hebben we het even over gehad. Kijk, als er 12 mensen zitten op die avond, dan is dat prima. Dan heb je zes tafels van 2.
2: Ja.
1: En je zit met 2. Maar als het 11 is, dan kan die robot inschakelen, toch?
2: Dan zetten we de robot in en die maakt dan gewoon deel uit van het deelnemersveld.
0: Die kan altijd schaken.
2: En die kan je instellen op de sterkte van degene die op dat moment is gekoppeld met de robot.
1: Ja.
2: En zodat hij ook een pittige partij heeft. Want die robot is op dat moment even sterk als op papier tenminste.
1: Ja.
2: Als de speler zelf.
1: Dus die robot die zou ook van de wereldkampioen kunnen winnen?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja. Die robot die is instelbaar. In een ratinggebied noemen we dat. Tussen 200, de absolute beginner. Tot en met 3200. Dat is de internationale top. Dat haalt zelfs onze wereldkampioen Carlson niet. En ook onze nationale kampioen Giri, die haalt dat ook niet. Die verliezen daarvan.
1: Hebben ze al een keer geprobeerd tegen...
2: Nou, ik weet wel dat er een internationaal meester, Sosonko, een voormalig Russisch schaker, al jarenlang in Nederland actief, al tegen deze robot heeft gespeeld en daar hele grote moeite mee had.
1: Ja?
2: Ja. Maar ik weet niet in welke sterkte die robot toen speelde.
1: Nee. Tje, onbegrijpelijk. En als zo'n robot dan toch nog beter is dan een mens.
0: Ja, zo'n robot ook. Visueel zie je inderdaad dat hij een pionnetje oppakt.
1: Ja.
0: Met
1: die arm en zo.
0: Een stuk oppakt, neerzet, et cetera, et cetera. Dan houdt jou ook nog in de gaten of jij het wel goed doet.
2: Ja.
0: Maar hij is aan wifi is aangesloten. Maar waar haalt hij zijn kennis vandaan? Van een computer die naast staat? Of haalt hij dat gewoon van het wereldwijde web, zeg maar?
2: Ja, hij haalt het gewoon van het wereldwijde web. Ja. En daar haalt hij al zijn data vandaan op ieder niveau.
0: Dus voor jullie is het gewoon die robot neerzetten op de tafel. En een ander bord ervoor zetten, denk ik. En dat is het eigenlijk.
2: Je kan ook online met hem internationaal schaken. Dat vereist even een koppeling.
0: Uiteraard.
2: En wat handelingen. In die fase zijn wij nu bezig van hoe wordt het aanbod van deze schaakrobot. Hoe gaat het eruit zien? En dat wordt beleidsmatig even ontwikkeld.
0: Nou, wat ik verras, ja, in Elburg zijn allerlei verrassingen. Maar wat eigenlijk verrassend is, is in Rotterdam is hij voor het eerst gekomen, die robot. Nu zitten we in dat kleine stadje Elburg. We zijn de tweede in Nederland. Ja. Waarom zijn er niet veel meer in Nederland? Nou, of zijn we zo goed in Elburg?
1: Nou, ik denk dat meneer Van der Veugel gewoon heeft opgelet.
2: We zijn gewoon initiatiefrijk. En we hebben dat in het verleden hebben we dat ook meegemaakt. Vandaar dat ik die contacten had met Rotterdam.
0: Ja.
2: En ook de contacten heb met de Landelijke Bond. Omdat wij alles eerder, in 2008, door de KNSB zijn uitgenodigd naast Rotterdam, Groningen, Meppel, Arnhem. En nog uit Brabant ook nog een grote plaats, Tilburg, dacht ik. Wij hadden zodanig goede plannen op het gebied van schaken, dat wij een behoorlijk subsidiebedrag van de bond kregen. Kijk. Om een en ander te realiseren. Dus naast die grote steden in Nederland kwam Elburg met een plan dat met open armen werd ontvangen door de Nationale Schaakbond. En ook de grote steden, zoals Rotterdam bijvoorbeeld en Groningen, die zeiden van, jee, dat jullie dat voor elkaar krijgen als kleine vereniging.
1: Ja.
2: Ja. Ja, je moet een goed plan hebben.
0: Inventief, hè?
1: Ja, dat is mooi. Ja,
0: en nu, ze zijn en de meeste Elburgers, hè?
1: Ja, en nu weer, hè? Zijn er op tijd bij, hoor je het
2: wel.
0: Ik ben door mijn vragen heen. Egbert, heb jij nog vragen?
1: Nee, ik vond het heel interessant en ook mooi dat daardoor het schaken toch even weer eens een keer in beeld komt. Want het is ook niet zo dat wij het niet willen, maar je denkt er heel snel niet aan, zeg maar. Dat is gewoon zo.
2: Ja.
1: Je ziet ook weinig in beweging en ook op internet of televisie. Je moet net zelf liefhebber zijn om te informeren. Maar het komt niet vaak voorbij, zeg maar. En nu door dit. Ja, ik denk dat wel weer aanwakkert dat er misschien ook wel weer meer leden komen. En die zeggen, dat wil ik ook wel een keer weer.
2: Ja, men ontdekt ook op het gebied van onderwijs, met name de basisscholen, dat schaken voor de kinderen enorme voordelen heeft. Het heeft te maken met zelfstandigheid, met omgaan met winst en verlies, met de sociale interactie, met het nemen van beslissingen, het werken onder tijdsdruk. Dat soort elementen leren kinderen al heel vroeg. Ja. En bovendien vinden kinderen het leuk. Dat blijkt telkens.
1: Ja. Nee, dat een goede zaak is. En beter is dat ze daar op zo'n iPad zitten of die computer.
2: Ja, en zo zien we dus vooral de laatste 2 jaar zien we dat met name de jeugd dit spel begint te ontdekken.
1: Ja, ja. Nou, allemaal positief. Maar,
0: ik zie even voor mezelf. Ik draai ook een tijdje mee natuurlijk. En ik heb geleerd schaken van mijn vader. Dat was vaste prik bij ons. En die dacht veel te lang na. Dus ze vond er niks aan uiteindelijk. Niet als jongen. Maar ik heb nooit op school heb ik iets over schaken gehoord in mijn hele periode. Dat is echt wel toch wel van de laatste jaren, zeg maar.
2: Nou, laat ik een voorbeeld geven. De Prins Willem-Alexander School in Oostendorp.
0: Ja?
2: Daar waren we in 1980 al bezig. Was ik persoonlijk al bezig met schoolschaaklessen. Dus we zijn al decennia lang bezig. Niet alleen daar, maar ook op andere
0: scholen. Is dat initiatief vanuit school gekomen? Of het initiatief van dat jij heel erg actief bezig bent?
2: Nee, we hebben de scholen benaderd.
0: Ja, dat is een vrijwilligers heb je nodig.
2: Ze waren meteen enthousiast.
0: Ja, ja,
2: en
0: ja,
2: dat
0: ja.
2: gaan we dadelijk eind augustus, begin september ook zien.
0: Geweldig. Hey Willem, heel veel succes. Ik kom zeker hier op een donderdagavond even langs lopen. En ik ben heel benieuwd hoe die schaakrobot ook werkt.
2: Ja, en ik ook. Nieuwe leden. We moeten nog heel veel ontdekken bij die schaakrobot. Van wat kunnen we aanbieden en hoe reageert de schaakrobot zelf?
0: Ja, geweldig. Nou, heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: Echt met jou bedankt en luisteraars. Dit was WWW. Wij zijn er volgende week weer. En een prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd.

stemt met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons.

Dus op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.